0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse pensioenfondsen gaan meer investeren in opkomende landen. Daarover schrijft FD. Er komt een nieuw fonds voor leningen aan bijvoorbeeld klimaatprojecten. Een win-win, zegt minister Sjoerdsma. Aantrekkelijk voor de fondsen en er wordt geïnvesteerd in economische ontwikkeling en de energietransitie. Ondanks zorgen over kunstmatige intelligentie heeft president Trump herhaald dat hij de ontwikkeling ervan niet wil vertragen. Trump dineert straks met de baas van AI-bedrijf Anthropic. Hij roept op om het tempo te matigen, maar daar is Trump het niet mee eens. Hij wil de voorsprong op China behouden. De radicaal-rechtse partij AfD mag geen burgemeesters leveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee aan de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen. Daarin zijn telkens nog maar 2 kandidaten over. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg in Münster de andere kandidaat ruim 80% van de stemmen. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen. Dat schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan het weer van Weer Online. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Plaatselijk kan het ook gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Pak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranje Orde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. En dan het weer van Weer Online. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1. En daardoor staat het Nederlands elftal tweede. En dan het weer van Weer Online. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog. Maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. En Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse Bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. 2 Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor Artiest van het Jaar en Beste Album van het Jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Daddy Swims en Mr. Know-It-All op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, 9 over 7. Het is vandaag 28 september. Vandaag op deze dag in 1990. De TGV Atlantic wordt in gebruik genomen. Dat is de TGV-lijn richting de Middellandse Zee. Hè. Dat gebeurt op deze dag in 1990.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Studenten van het RSC van Twente en het Deltium College die hebben deze week in Shanghai meegedaan aan wereldkampioenschappen. Skills, hè, de skills, zeg maar. En we gaan het er straks later nog een keer over hebben. Ze streden om meer in het tegelzetten, timmeren en web development. 1400 deelnemers uit de hele wereld kwamen daar. En 3 studenten kregen een speciale medaille. Nogmaals, we gaan het er later over hebben in deze show. TCV 28 is de koppositie in de vierde divisie kwijt. We hebben het over voetbal. De ploeg uit Zutbergen verloor zondag met 2-0 van Neo. En leed daarmee het eerste puntenverlies van dit seizoen. Olvesten die neemt nu de koppositie over van TCV. En Heracles die heeft zich hersteld van de eerste nederlaag van het seizoen in het Azito-stadion. Onder koploper van de keukenkampioen met 2-0 van Vitesse. Het was alweer de vierde thuiswedstrijd van het seizoen die Heracles in winst om wist te zetten. Dus daar gaat het goed. Gelukkig maar. Vandaag periode met zon. Vanmiddag raakt het wat bewolkt en het wordt 4.

0: Het is 5 Seconds of Summer op Twente FM en Easier op deze maandagochtend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 28 september, vandaag op deze dag in 1994, dat ram met de veerboot Estonia. Die zinkt in de Oostzee. Er zijn 852 slachtoffers. Slechts 137 gevarenden die worden gered met de ramp. Met de veerboot Estonia. Een openstaande laaddeur of zo. Een laaddeur die losklapte. De Gubbenverhaal, 1994. Dan 1990. De TGV Atlantic wordt in gebruik genomen. De treinen gaan 300 km per uur in Frankrijk. En 1978. Paus Johannes Paulus de eerste. Die sterft na slechts 33 dagen functie. Hij zou opgevolgd worden door de Poolse aartsbisschop van Krakau. En die heet dan Paus Johannes Paulus de tweede. 1978 overlijdt de eerste. En 1972 Ajax verovert de Wereldcup dankzij een 3-0 overwinning in Amsterdam op de Zuid-Amerikaanse kampioen Independiente uit Argentinië. De invaller Junior heeft die scoort 2 keer. De eerste wedstrijd in Buenos Aires was 1-1 geëindigd. Ja. Zeg het dan maar. 1972 op deze dag. 1971 felle brand in hotel Zilveren Zeepaard in Eindhoven. Daarbij komen 11 hotelgasten om het leven, waaronder 5 buitenlandse gasten en de Oost-Duitse profvoetballer Wolfgang Hofmann van Chemie Halle. Andere voetballers van die club die in zeg maar dat hotel zaten, die raakten ernstig gewond bij de brand in 1971. Dan 1957, koningin Juliana, die opent de Velse Tunnel in Noord-Holland. En de inhuldiging van de Kleine Ring in Brussel, dat gebeurt op deze dag in 1957. Dat heeft te maken met de snelweg. En 1950... En de binnenkomers als volgt: Straight to Your Heart van Bad English op nummer 39. Everybody, Everybody van Blackbox komt binnen op 38. Good Vibrations van Marky Mark komt binnen op 35. En Stand By Love van The Simple Minds is de binnenkomer op 34. Emotions van Mariah Carey komt binnen op 31. En Something Got Me Started van Simply Red is de binnenkomer op 25. En dan de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 2.

Voor de nummer 4 staat 9 weken in de top 40. Deze van Prince en Cream. En die kwam binnen op deze dag in 1991 in de top 40. Op nummer 22. Dan de top 3 van deze dag. Calling Elvis op 3 van The Dire Straits. Op 2 Crucified van Army of Lovers. En op 1 blijven staan I Do It For You van Bryan Adams. De nummer 1 van 28 september 1991.

0: is somber, my body isn't ready hier op het Twente FM. Het is 7:58. Straks gaan we het hebben over de Jolly Jumpers, de basketbalvereniging, de dames. Die hebben natuurlijk afgelopen weekend ook weer gespeeld. We bellen met een update, voor een update met Anne straks in deze show. En we gaan het ook nog hebben over de skills die afgelopen weken hebben plaatsgevonden in Shanghai, in China. En straks is reeknieuws.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:58. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
17: Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken in een tent met fietsaccu's. Volgens Omroep Brabant is het hele AZC ontruimd. Zo'n 150 tot 200 mensen staan op straat. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. RTL Nieuws schrijft over een man die €7000 kon verdienen door mensen te smokkelen. En tanken over de grens loont enorm en dat doen we dan ook veel vaker dan vorig jaar. 20% meer heeft de Nederlandse bank uitgerekend. Op een volle tank scheelt het in België of Duitsland soms zelfs een paar tientjes.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Wim. In Almelo zijn 7 woningen onbewoonbaar na de grote brand van gisteren. Die woedde aan de 7 bosjes en ontstond op het balkon van een van de woningen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 1 persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Bezoekers van het Miro-center in Enschede kunnen vanaf vandaag nog maximaal 3 uur gratis hun auto parkeren op het naastgelegen parkeertrein. Sinds vandaag geldt er namelijk een blauwe zone. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen er hun auto langdurig stallen om bijvoorbeeld in het centrum te gaan shoppen. Want dat langdurig parkeren gebeurt volgens de Miro nu regelmatig.

0: morgen wordt het een graad of 25.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met Stroehoevelaken, aflandig als Nederland. 10 minuten over 9 kilometer, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N35, Nijverdol-West richting Wierdewest. 11 minuten over 5 kilometer, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de N36, Almelo-Noord richting Wierde. 5 minuten over 4 kilometer, langzaam rijdend verkeer. En een tweetal controles die gemeld worden. Dat is allebei op de A1 bij 40.0 bij Amersfoort in de buurt en niet verder. Bij 35.0, dat is bij Amersfoort West richting Baarn, staan ze te controleren. Altijd.

0: De bare minima hier op Twente FM. Het is 8:10, maandagochtend. En dan doen we altijd een update met betrekking tot het sportweekend. Maar zeker tot de Jolly Jumpers, de dames. Anne van Dijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, afgelopen weekend weer gespeeld. Ik hoop niet te veel blessures en geen vervelende toestanden. Hoe is het gegaan?
1: Nou, blessures zijn er niet bijgekomen. Maar we hebben wel verloren.
0: Oh, dat is minder.
1: Dus dat is toch slecht nieuws.
0: Ja, dat is zeker slecht nieuws, ja. Ja. En hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, Grasshoppers, ploeg die de afgelopen jaren gedomineerd heeft in onze league, is een paar speeltjes kwijtgeraakt, maar blijft met hun eerste 5-6 toch nog een hele goede ploeg hebben. We spelen eigenlijk de hele wedstrijd gelijk op. Komen een derde kwart ergens een stuk of bijna 10 puntjes achter. Nou, komen we terug in de wedstrijd, weer gelijk. Maar helaas, laatste helft van het vierde kwart, beginnen zij veel ballen van afstand raak te schieten. En vallen we een beetje uit elkaar, zijn we niet meer in staat om voldoende rebounds te pakken om hun... ze krijgen 13 scores, 13 punten uit tweede kansen. Dus een aanvalsrebound en alsnog kunnen scoren. Dat doet ons gewoon een beetje de nek de das om. Ja. En helaas staat het er niet in.
0: Nee, maar is dat hun specialiteit dan vanaf afstand te schieten? Ik bedoel, het is toch wel even een dingetje natuurlijk.
1: Ja, dat kunnen ze zoeken. Daar hadden we ook wel rekening mee gehouden. En we hebben ook, denk ik, voor het grootste gedeelte van de wedstrijd daar goed op kunnen acteren. Door hun 3 punters weg te nemen. Dat lukte ons. Dat konden we niet meer opbrengen de laatste 5 minuten.
0: Oké, ik begrijp een beetje dat je verwacht had van tevoren dat er misschien toch wel winst in had gezeten.
1: Nou ja, goed. Kijk, het moet natuurlijk duidelijk zijn dat wij eigenlijk ervan uitgaan dat we elke wedstrijd zouden kunnen winnen. Dat is wel waar, waar we voor gaan. En dan is dat natuurlijk niet naar verwachting. De realiteit is dat onze competitie dit jaar wel dusdanig is dat ik denk de top 6 gewoon van elkaar kan gaan winnen. Het is veel meer verdeeld dan het afgelopen jaren is geweest. Ik had hem graag gewonnen. Ik denk dat het gekund had. Dan moeten we een aantal dingen wel beter doen in de eindfase van de wedstrijd.
0: Nou, dat wordt ongetwijfeld al nagesproken met de dames. Hè? Toch?
1: Dan gaan we mee aan de slag, ja.
0: Even kijken, komend weekend, wat gaat er dan gebeuren?
1: Komend weekend gaan we naar Barendrecht. De eerste uitwedstrijd naar Barendrecht. Leuk detail is dat Chris Stomp daar de coach is. Chris heeft ook een jaar of 2 in Tubbergen gecoacht.
0: Ja.
1: Dus dat is ook weer een weerzien met veel oude bekenden.
0: Oké, nou, op naar Chris Stomp dus. Klaksons en alles mee. Uit dus, hè, in Barendrecht.
1: Ja, in Barendrecht.
0: Nou, ik wens jullie veel succes. Ik hoor graag volgende week wat geworden is, Anne. En succes met de voorbereiding.

0: gaan het straks over hebben met Richard de Waai, de wethouder. Want er komt een nieuwbouw aan. Jazeker.
1: Jarig.
0: Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag. Helen Shapiro, de zangeres uit Engeland, wordt 80. Michael van Praag, bekende voorzitter van Nederland, van KNVB. En ook, beroepvoorzitter. Over Ajax was hij altijd voorzitter. 79 wordt hij. Jimmy Behorn, de zanger uit de USA, was 77. En Angela Groothuizen van de Dots, de Dolly Dots, 67 geworden. Hilary Duff, de actrice en zangeres uit de USA, wordt 39. En Esmee Denters, de zangeres uit Nederland, wordt 38. We zeggen dat dus. En 66 wordt Jennifer Rush vandaag.

0: Jennifer Rush is vandaag jarig. Ze wordt 66. We draaiden Destiny van een tijd terug alweer. Ik denk, pak bij tijd jaren 80 ongeveer. En nogmaals, gefeliciteerd en een mooie dag voor Jennifer Rush. Ook mooi nieuws voor leerlingen in Denenkamp. Want er is een plan gepresenteerd voor de nieuwe scholen Denenkamp West. De wethouder gaan we even spreken. Richard de Waai, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit het met de scholen? Want ik heb het idee, ze zouden bijna kunnen fuseren, want ze zitten allemaal bij elkaar, hè?
1: Wel, bijna zou ik haast willen zeggen.
0: Ja.
1: Want dit plan waar jij nu naar vraagt, maakt onderdeel van een groter plan waar we op twee locaties gaan bouwen. Dat is in Oost, waarin een mooie nieuwe basisschool gaat verschijnen. Wat nu de huidige Zevenster is. Locatie Averskamp wordt wel eens in Denenkamp gezegd. En daarna gaan er drie scholen. Die gaan verplaatsen naar het westendeel van Denenkamp. Die komen inderdaad bij elkaar op één plek. Maar wel op een hele mooie plek.
0: Ja, bij het culturen, zeg maar. Om het even wat simpel uit te leggen. De plannen zijn gepresenteerd. Wanneer gaat de bouw van start? Of zijn er nog haken en ogen?
1: Nou ja, zoals het nu lijkt zijn er geen hakenogen. Dit plan maakt onderdeel van een groot plan, wat ik net al zeg, wat in 2023 door de Raad zeg maar akkoord bevonden is. En waarbij de scholengemeenschappen die betrokken zijn, Konot en Consent, zich heb ik in kunnen vinden. Daar is toen heel veel geld voor beschikbaar gesteld. En het ene trekt loopt iets voor op het ander. Maar uiteindelijk is het doel dat waar we nu over praten met West, dat we in het schooljaar 28-29 de kinderen voor het eerst op de nieuwe locatie hun lessen kunnen gaan volgen.
0: Ja, de oude gebouwen voldeden niet meer. Wat is de reden?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik in 22 als wethouder in Dinkeland begon, was dit wel een hoofdpijndossier. Want er werd al 10 jaar gepraat over scholen die toen al die jaren was het al nodig.
0: Ja.
1: Dus je kunt je voorstellen dat niet meer aan de eisen van de tijd voldeed.
0: Oké, dan wordt het toch tijd. Het is ook belangrijk, hè, tegenwoordig, als je nagaat waar je vroeger in zat, in welke schoolgebouwen, dat zou toch helemaal niet meer kunnen. Maar dat bestaat er blijkbaar nog steeds.
1: Ja, kijk, veel scholen zijn natuurlijk, dat hoor je veel in Nederland, natuurlijk 60, 70 jaar gebouwd. De manier van onderwijs is veranderd. Maatschappelijk is natuurlijk heel veel veranderd. Ook de werkcondities voor onderwijspersoneel. Dus wat dat betreft, maar aan de andere kant, je bouwt iets niet voor een paar jaartjes. Dus het is ook wel logisch.
0: Ja.
1: Maar goed, wij zijn er aan toe in Denenkamp. En het loopt op schema. En op jouw vraag, ja, kan er iets tussen komen? Ja, je hebt ook altijd formele procedures. Maar we zijn 3 jaar onderweg en vanaf het moment dat het akkoord bevonden is, en dat loopt nog steeds op schema. En we doen dat heel goed in samenspraak met alle mensen die betrokken zijn rondom het onderwijs.
0: Ja, maar de buurt had nog wat vragen over parkeergelegenheid, geloof ik, maar dat is ook allemaal onderzocht.
1: Ja, maar dat is ook logisch, want uiteindelijk beeld krijgen van 3 locaties, 3 schoolgebouwtjes die bij elkaar komen op 1 plek. Dat roept dat soort vragen op. De hele verkeersproblematiek daaromheen is al langer een probleem richting in die hoek. Daar gaan we ook met een heel apart plan mee aan de slag. Er zijn verkeersonderzoek gedaan. Het is allemaal mogelijk met de techniek en de mogelijkheden die er allemaal zijn. Maar goed, uiteraard dat daar in eerste instantie zorgen over zijn, dat begrijpen we volledig. Maar daar geven we echt wel heel veel aandacht aan.
0: Goed zo. Nou, de buurt is geïnformeerd. Iedereen is blij, tenminste tot op heden. En de bouw hopelijk zo snel mogelijk van start. Richard de Waai, wethouder, ik dank u wel. Druk is het op de weg? Vind ik altijd wel even interessant. Want we zitten in de auto.
1: Nou ja, ik kom vanuit zeg maar, de richting van het westen van het land, zeg maar altijd.
0: Ja.
1: Zo 1 of 2 keer in de week. Ja, hoe dichter je bij Twente komt, iets rustiger het wordt.
0: Toch wel.
1: Maar dan zie ik wel heel veel mensen die hard aan het werk gaan de andere kant op. Dus.
0: Ja, die wel.
1: Maar ik kan lekker doorrijden.
0: Maar wel meer, trekkers en paard en wagens, denk ik, hè, in deze hoek.
1: Dat lijkt me zo.
0: Goed zo, goede reis.
1: Mooi. Dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.

0: is er een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. En ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niet. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N35 van Zwolle naar Almelo. Tussen de Salland Twente-tunnel en Dieren-West 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Van Almelo naar Zwolle tussen Raalte en Heino 4 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven langzaam rijden over 6 kilometer. Het oponthoud is daar ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Twente FM.

0: Alex Byrne, Emerald Eyes, hier op de Twentse Radio op deze maandagochtend. Welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze 28e september. Vandaag op deze dag in 1990. De TGV Atlantic wordt in gebruik genomen. Die gaat 300 km per uur in Frankrijk. De trein op dat moment 1990.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Nou, de minister die komt vandaag richting, even kijken, Hengelo. Die gaat stassen geven voor de bouw op de Brink. Daarover later meer in de show. En de studenten van de RSC van Twente en het Deltion College die hebben deze week meegedaan aan de wedstrijden Skills in Shanghai. Inmiddels zitten ze nog in het vliegtuig, dus ik hoop ze straks nog even te kunnen bereiken. Ze zijn weer terug van Shanghai richting Nederland en Twente. En TVC 28 is de koppositie kwijt in de vierde divisie. De ploeg uit Hubbergen verloor zondag met 2-0 van Neo uit Borne. Daardoor staat de Olleveste weer bovenaan. En TVC staat nu 1 punt achter de ploeg uit Steenwijk. En Heracles heeft zich hersteld van de eerste nederlaag van het seizoen. In het Asito-stadion won de koploper van de keukenkampioen-divisie met 2-0 van Vitesse. Winst dus voor Heracles. Het gaat lekker in Almelo en daar zijn we blij mee. Vandaag periode met zon, vanmiddag wat bewolking. En het wordt op deze maandag 24 graden. We kunnen spreken van zomerse temperatuur.

0: Snowdoat en It's My Life. Dat was vroeger, heel lang geleden, van Talk Talk. Hè? Ja, dat hebben ze toen opnieuw gedaan. En ja, dat was niet mis, laten we wel wezen. Wat wel mis is, is het project... ja, die vind ik zo mooi. Klinkt keten zwart. Jeroen Visserdijk, CDA Lossen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat werd een jaar of twee, drie geleden was iedereen daar heel enthousiast over. Dat zou verbouwd worden, mooie opvangplek, et cetera. En iedere keer als je er langs rijdt, kijk je ernaar en denk je... oh ja, ze zijn nog niet begonnen, maar nu is het helemaal van de baan. Vertel eens even, hoe zit het?
1: Nou ja, we zijn inderdaad, zoals je zei, drie jaar terug... ben ik benaderd door de familie Campus van het pand. En later ook de eigenaar van de Amanshoeve, de zorgorganisatie die van plan waren om daar een Amanshoeve te realiseren, zoals ze dat ook bijvoorbeeld in Oldenzaal en in Agelo ook hebben. En daartoe liepen ze tegen wat kleine dingen aan, van hoe kunnen we dat het beste doen, bla bla. En zo langzaam dan dat proces ingegaan en... toen ben ik daar op gesprek geweest. Heb ik later ook de andere fracties uitgenodigd om ook eens aan te horen van... goh, hoe kijken jullie hier nou tegenaan? Want we hebben wel een visie waar we in zeggen... dit soort voorzieningen willen we het liefst in het centrum houden. Moeten we daar dingen voor aanpassen? Hoe gaan we dat nou allemaal doen met elkaar? Uiteindelijk een brief gestuurd namens de fracties... dat we dit als een positieve ontwikkeling zien voor de gemeenschap... daarnaast is er ook nog een brief geweest vanuit maatschappelijke zorgorganisaties. Zie je uit de Lutte zelf, waaronder de KBO Zonnebloem, maar ook een dorpsbelangen die hierachter is gaan staan. En toen is dat proces gaan lopen, zijn ze met elkaar in gesprek gegaan. En vorig jaar, het voorjaar, toen heeft de gemeente gezegd, in principe gaan we hiermee... akkoord. Staan er zijnen op groen om dit plan verder uit te werken. Toen heb ik vorig najaar nog een keer gevraagd van hoe ver zijn we ermee? Zei de toenmalig wethouder van het zijn de puntjes op de i. En dan komen we er wel. En in december toen kwamen er toch wel een aantal obstakels op de weg. Die wat mij betreft wellicht eerder aangegeven hadden kunnen worden. Al waren die obstakels wellicht ook niet helemaal... was dat nog ook wel op te lossen, wellicht. Maar ja, de doorlooptijd vanaf 23 tot met uiteindelijk dit voorjaar... recent zomer, hebben ze de knoop doorgehakt. Toen hebben ze gezegd van, we zijn nu drie jaar bezig. We weten ook allemaal dat de kosten ontzettend gestegen zijn. Er moesten nog wat aanpassingen worden gedaan aan de bouwtechnische tekening... waardoor het... rendement ook gewoon te laag was ten opzichte van de investering die moest worden gedaan. En uiteindelijk hebben de initiatiefnemers nou gezegd van het duurt nou te lang. We hebben te veel beren op de weg zien komen eigenlijk gedurende het proces. In plaats van bij aanvang duidelijkheid daarover te hebben. En ik denk dat daardoor de stekker er uiteindelijk is uitgetrokken. En
0: dat is met name...
1: Pijnlijk en jammer voor uiteraard de initiatiefnemers, maar ook de doelgroep voor waarvoor zij het deden, namelijk ouderen die zorgbehoefte hebben in de vorm van ondersteuning bij dementerende klachten en dat soort zaken. En dan denk ik dat is een hard gelag voor wat ik zeg, de initiatiefnemers, maar ook voor de gemeenschap die dit toch echt als een welkome aanvulling zag in het voorzieningenniveau wat we in deze omgeving hebben. Dus dat is erg pijnlijk en betreurenswaardig. En vandaar dat we ook vragen hebben gesteld richting het huidige college. Hoewel zij daar niet zo heel veel meer aan kunnen doen. Is het wel een zaak om te kijken van hoe kunnen we dit in de toekomst anders organiseren. Want als er bij elk ruimtelijk of een maatschappelijk initiatief dan ook zal zijn. Dan denken initiatiefnemers misschien wel twee keer na voordat ze bij de gemeente aankloppen.
0: Ja, dat lijkt mij. En dan zeggen ze van, zoek het maar uit en we doen niet meer wat. Dat moeten we niet hebben. Maar dit plan is nu echt helemaal van de baan? Of stel je die vraag gewoon nog om te kijken of er nog een kleine opening is? Want de keten zwart staat er nog steeds als je er langs rijdt, weet je. Ongemoeid.
1: Dit plan is van de baan. Voor zover ik in ieder geval weet. Ik heb geen signaal ontvangen vanuit hun dat het alsnog komt. Mm-hmm. Nou ja, ik verwacht dat de huidige pandeigenaren daarin wel een nieuwe oplossing zoeken om te kijken van wat ze er dan mee gaan doen.
0: Ja.
1: Maar
0: het was een mooi project, weet je. Je snapt het toch eigenlijk helemaal niet. Dat ze dit soort dingen gewoon in Nederland, dat het allemaal niet lukt. Ja, dan in dit geval in de Lutte. Maar het is eigenlijk. Je kunt het niet uitleggen aan een burger.
1: Nee, en dan moet ik eerlijk zeggen hoor. Het is landelijk. Hoe zeg je dat het best? Er zijn natuurlijk wel wat wijzigingen geweest met hele wet en regelgeving. Alles is naar de omgevingswet gegaan. Het is. En de bedoeling was dat het er makkelijker op zou worden. Ja. Het is er wel moeilijker op geworden om een ruimtelijk initiatief te ontwikkelen. Maar dat kan niet een reden zijn om dit soort processen maar 3 jaar lang, of misschien deze andere projecten wel langer, om die maar zo lang te laten lopen. Want dan haken mensen af en komt het vertrouwen daarmee in de overheid ook niet ten goede. Ondanks dat ook de ambtenarij ook wel hun best doet om dingen wel voor elkaar te krijgen. Althans, daar mag je vanuit gaan. En daar moet je ook vanuit gaan als burger of ondernemer.
0: Ja.
1: Dus het is denk ik een goede casus om van te leren.
0: Van te leren, ja.
1: Als gemeente lossen. En te kijken van hoe gaan we dit nou anders doen richting de toekomst. Want ja. Het staat ook in de artikel 35 vragen. Ons bereiken wel meer signalen dat het langer duurt. Dat verwacht dan ook dat je met elkaar gaat kijken van hoe kunnen we die processen zo gestroomlijnd mogelijk krijgen, zodat het in de toekomst sneller gaat. En ondertussen tegen de huidige initiatiefnemers zeggen van we zijn ermee bezig, maar let op, het is best gecompliceerd. Het vergt wat langer, maar. Ja, er is wel werk aan de winkel. Dat is de conclusie die ik te persoonlijk in ieder geval.
0: Regeltjes. Jeroen, dank je wel voor de uitleg. En ik hoor graag wat uiteindelijk toch de antwoorden zijn. Maar nieuw college kan er weinig aan doen. Dat heb je al gezegd in dit geval.
1: Ja.
0: Ik dank je wel. Fijne maandag, Jeroen Visserdijk van CDA. Hoi.
1: Tot ziens.

0: De Bauza, hier op Twente FM, op deze maandagochtend. Vandaag komt de minister richting Hengelo. En samen met de wethouder wordt dan zeg maar een start gegeven van de Brink. Nieuwbouw daar. Ze zijn al druk aan het slopen. En ja, men gaat het nu weer opbouwen. Stadsein vindt volgens mij plaats. Rond 12:30 was het de tijd. Goed, we gaan het er straks verder over hebben. En we gaan het ook hebben over de visboer in Enter. Lekker.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
11: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
12: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Mario.
15: Buitenlandminister Berendsen baalt ervan dat Israël Nederlandse diplomaten het land uitzet. Ze moeten binnen een week weg. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren naar door Israël illegaal bezette gebieden. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. De partij vindt het zorg en geen misdrijf. Nu is abortus strafbaar, tenzij die wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of ziekenhuis. En in Eindhoven is de brandweer bezig met een brand bij een asielzoekerscentrum. Een tent met fietsaccu's vloog in brand. Alle 150 tot 200 bewoners worden op straat opgevangen.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Wim. In Almelo zijn 7 woningen onbewoonbaar na de grote brand van gisteren. Die woedde aan de 7 bosjes en ontstond op het balkon van een van de woningen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 1 persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Bezoekers van het Miro Center in Enschede kunnen vanaf vandaag nog maximaal 3 uur gratis een auto parkeren op het naastgelegen parkeertrein. Sinds vandaag geldt er namelijk een blauwe zone. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen er hun auto langdurig stallen om bijvoorbeeld in het centrum te gaan shoppen. Want dat langdurig parkeren gebeurt volgens de Miro nu regelmatig en daardoor zouden er minder plekken beschikbaar zijn voor klanten van de winkels en de voorzieningen op de Miro zelf. En bij het Twentebad in Hengelo zijn er al weken problemen met de douches. Er komt alleen maar koud water uit of nog niet eens een straal water. De douchekoppen zijn al vervangen, maar de problemen zijn nog altijd niet verholpen. De technische dienst van het zwembad is bezig om te kijken hoe zwemmers weer normaal kunnen douchen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een droge dag bij maximaal 22 graden. Vanaf morgen gaat het kwik verder omhoog en krijgen we een aantal nazomerse dagen. Morgen wordt het een graad van 25.
0: Dankjewel, Rutger. Dat is lekker. A1 de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. En richting het westen Stroe-Hoevelaken. 6 minuten over 5 kilometer. Langs bereidersverkeer. Het valt hem al mee vanochtend, moet ik zeggen. Dan de N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 5 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. En er wordt maar 1 controlepost aangedragen. Dat is op de A1 bij 35.0. Daar staan ze te controleren, aldus flitsmeister.nl. Ik wil niet zeggen dat ze ergens anders staan, maar houd in de gaten. Straks gaan we het hebben over de visboer in Enten. Hoe dat zit, want er zit een verhaal achter.

0: de Twentse Radio. Vandaag prachtig weer. Volgens Rutger gaat het, nou blijft het droog. In ieder geval 24 graden en lekker genieten morgen helemaal. Na zomers weer, zoals het dan heet. Dus dat is genieten. Wat ook genieten is, is af en toe een lekker stukje vis. Of een paling, of alles erop en eraan. Gerbert Nimmink, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je bent er al druk mee. Tenminste, niet met de paling nu, maar wel met verbouwen, heb ik begrepen.
1: Ja, de verbouwen, de rug is alweer mooi naar van zweten momenteel.
0: Heel goed. Het gaat om de visboer, om het maar even zo recht door zee te zeggen, in Enter, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben de kans dit jaar gekregen om de hele viswinkel over te nemen in Hartje Enter. En eerste instantie nooit willen doen, nooit aan gedacht. Maar ja, als het op je pad komt, dan moet je af en toe wat.
0: Ja, maar dat vind je niet zo'n probleem. Je zit al jaren in de vis, maar er was altijd een probleem. Hè? Want je hebt een palingrokerij gehad en er kwam de vergunning niet van terecht en dat soort dingen. Gaat dit alles oplossen dan?
1: Ja, het was inderdaad wat je zegt. We zijn begonnen in 2021 bij huis. Een klein cafeetje. Hoe noem je dat? Een gezellig hockey. En op de zaterdagmiddag konden de mensen een pondje paling kopen. En daarbij kregen ze een glaasje bier of een lekker glaasje fris. En ze gingen met blije gezichten weer naar huis toe. Vooral de oudere mensen natuurlijk. Maar ja, toen op een gegeven moment kwam de gemeente en er werd een beetje een stokje van gestoken. Want we hebben het jarenlang door de vingers gezien. Maar het wordt nou zo groot, het loopt uit de hand, de kasso niet meer. Dus de stop gaat erop, dwangsom erop en je moet maar een oplossing zoeken.
0: Ja, wanneer was dat ook weer? Een jaar of 3, 4 geleden? Op lange?
1: Ja, zoiets ja. Ja. Ja, 4 geleden ja. En toen, toen was dus de viswinkel in Enter, die was dus van Bal Vismeesters uit Almelo. En die bood ons toen de mogelijkheid om onze producten bij hem in de winkel te verkopen, zeg maar.
0: Ja, en dat was de oplossing?
1: Dat was zeker de oplossing. Maar ja, je begint ergens en dat breidt zich vanzelf uit als je wat goeds doet, om het zo maar te zeggen. En dat proberen we natuurlijk altijd. En nou kwam het dus voor een paar maanden geleden in de hand van ik wil eigenlijk van die winkel af. Ik wil 10 uur in de week wil ik leraar worden. Dus de winkel Enter neem ik afscheid van.
0: Oké. Maar de viswinkel is hier, want ik denk altijd aan vis op vrijdag. Waarom weet ik ook niet, maar het komt waarschijnlijk omdat ik in Delden woon en daar altijd de viskraam op vrijdag stond. Ja, maar dat kun je de hele week eten. Maar ik bedoel, de handel is genoeg, bedoel ik, elke dag wel.
1: Ja, de handel is zeker genoeg en ik denk dat er veel meer uit te halen valt. We doen zelf, als de Nattense Paling en Zalmrokerij, de naam laten we vervallen. Omdat we steeds meer doen met catering en de barbecues en noem maar op. Dus we krijgen straks een overkoepelende naam, Bie Immink. Gewoon mijn eigen achternaam, Bie Immink. En de Nattense Paling en Zalmrokerij, dat laten we gaan zoals het was. We hebben mooie jaren gehad, maar we moeten een stapje verder. En we gaan straks vanuit de winkel een beetje een combinatie maken tussen vlees en vis.
0: Oké. Dat hoor je niet vaak.
1: Ja. Nee, dat is eigenlijk een beetje een nieuw concept. En ik denk zeker dat goed kan gaan. En wat je zegt, tussen de middag gebakken vis heen. En voor 's avonds je carbonaatje mee kunnen nemen of je slavinkje, noem maar op. Zoals we altijd opzeggen voer hier in Twente, goed vlees voor een betaalbare prijs. En dat is ons de vis en de vlees net zo. Dus daar gaan we voor.
0: Hartstikke goed. Nou, mooie combinatie. Maar je bent het verbouwen, begrijp ik, op dit moment in Enter.
1: Ja, we zijn nog even een weekje gesloten. En de schilders zijn al druk bezig en het zweet alweer blank op de rug. Dus deze week is het even
0: geen vlees, aanboden. Geen vis.
1: Nee,
0: niet.
1: Even, het is nou even rustig in het dorpje Enter.
0: Ja.
1: En vanaf volgende week woensdag 7 oktober zijn we geopend.
0: Goed zo. En dan weer vol paling en haring, maar ook carbonaatjes en slaafvinken, wat je al zei. Dus ik ben benieuwd. Heel bijzondere combinatie. Ik vind het gewaagd. Ja, in positieve zin.
1: Daar staan wij ook als familie wel onbekend iets te doen wat een ander niet doet. En altijd maar in dezelfde volgorde als een ander lopen, dat hoeft ook niet altijd. Dus er komt straks zo'n mooie ouderwetse kippengril komt buiten te staan. Dus we gaan daar speerrups in grillen en kip in grillen. En dat de mensen gewoon tussen de middag ook de bouwvakkers gewoon een minuutje kunnen bestellen. Met een halve haan of...
0: Je maakt het heel lekker. Je maakt het... Gerben, het water loopt me nu al door de mond. Heel goed. Volgende week ga je open, hè?
1: Jazeker, ja.
0: Even naar het adres.
1: Dorpstraat 91A.
0: Kan niet missen, in Ente.
1: Dus hartje Ente, Dorpstraat, dus ja, dat is makkelijker is het niet.
0: Nou, succes met de verbouwing, want je bent alweer 5 minuten aan het pauzeren, Gerben. Dus je moet weer naar de bak, toch?
1: Lekker.
0: Ja.
1: Doe wel even lekker.
0: Succes in Ente, met de viswinkel.
1: Hoi. Bedankt voor het... Ja, doei.

0: Het is Suburbia, het is en zijn de Pet Shop Boys hier op Twente FM op deze maandagochtend. Ik zoek eigenlijk het wielenmuziekje. Wacht even, Rijn van den Broek moeten we hebben, want anders is het half werk natuurlijk. Want we gaan het hebben over wielrennen en dat doen we met Theo de Rooij. Theo, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat voor weekend hebben we gehad?
1: Een zeer enerverend wielerweekend in ieder geval.
0: Dat lijkt mij. Het WK wielrennen, ja, hè, dat was om je vingers bij af te likken.
1: Ja, absoluut. Ja. Prachtige winnares zaterdag, Demi Vollering. En gisteren een ongekend wielerspektakel waarover nog lang nagepraat zal worden. Met een verrassende, maar wel hele solide winnaar.
0: Ja, hoe komt dat dat dit zo mooi is? Heeft het te maken met de parcours of toch een beetje de deelnemers of de mensen die toevallig net goed in de wedstrijd zitten?
1: Ja, je noemt het eigenlijk allemaal op, hè. Maar er waren natuurlijk een aantal gedoodverfde kanshebbers. Die hebben allemaal de finale gehaald. Namen het tegen elkaar op. Parcours was enorm slopend, afstand 273 kilometer. Er stond een heel vies windje. En ja, die mannen hebben elkaar echt de maat genomen. Hè, van de Poel die op 90 kilometer van de aankomst die wedstrijd openbrak. En ja, daarna zag je ook dat zo'n driekwart van het peloton naar de douches verdween. En er bleef nog een klein groepje over. Maar ja, het leek erop dat hij toch iets te vroeg zijn cartouche verschoten heeft. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja, de plek is prachtig, maar hij kwam maar een klein beetje tekort. Maar
0: ja, maar Mathieu wil alleen maar winnen natuurlijk. Die derde plek interesseert hem natuurlijk niet.
1: Ja, ja, maar het moment waarop hij ging reden, waren er zeker nog 120, 130 man in koers. Dat was op zich was dat een opmerkelijk moment. Maar hij maakte de wedstrijd daarmee wel heel erg hard. En ja, het mooie is dat je dus ziet, elke ronde zie je die renners eigenlijk minder worden. Die uitputting die slaat toe. De snelheid gaat wat omlaag. De energievoorraden die raken leeg. En ja, de favorieten die proberen natuurlijk iedere keer bergop proberen ze het verschil te maken. En een Del Toro of een Sexas. Maar die Amerikanen natuurlijk wel een heel sterke ploeg. En die Jorgensen en ook Simmons die fungeerde als stoorzender. En dat Toro had natuurlijk zijn ploegmaatje bij UAE.
0: Ja, ja, inderdaad, ja, ja.
1: Dus die reed ook een beetje met de handrem op. Ja, dan zie je dat bergop proberen mannen als Pidcock nog een keer het verschil te maken. En Ciccone, die komen er heel dichtbij. En vervolgens pakt er niemand meer over. En in de afdaling valt het stil. En nou net op die stukken waarop het echt stil viel, pakte McNulty eigenlijk zijn voorsprong. Hè. Toen hij ging, werd er even niet gereageerd. Hij kreeg eigenlijk 20 seconden cadeau. En ze hebben daarna nog een keer 10 seconden cadeau gekregen na die aanval van Pidcock en Ciccone in de laatste fase van de wedstrijd. Ja, en daarmee wint hij eigenlijk de wedstrijd.
0: Ja, ja, prachtig spektakel. Het valt mij altijd op, hè, wat je al zegt, heel veel wielrenners die gaan al rap naar de douche. Hè. Dat zie je bij elk WK, dan bij elke ronde, dan stappen er wel een aantal af.
1: Ja, je hebt er dan niks meer te zoeken en niks meer te doen. Je bent uitgereden. Je komt niet meer terug in de wedstrijd. Dus voor de folklore zullen er nog wel een aantal renners wat rondjes doorrijden.
0: De folklore, ja.
1: Ja, een beetje voor het publiek. Ik vond het wel goed dat Wout van Aert ook nog zo binnenkwam. Die heeft natuurlijk een fantastische wedstrijd gereden. Alleen een beetje achter de feiten al op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Demi Vollering natuurlijk helemaal top. Hè? Ja, het was even zoeken om dat te volgen allemaal. Want de NOS was van mijn sporen een beetje bijster. Maar hoe dan ook. Prachtige winnares van de dames.
1: Ja, absoluut. Je ziet wat de Fransen deden voor Paul Sexas. Die breken de wedstrijd open. Die beginnen. Die rijden op kop. En de kopman die haakt vervolgens af met kramp in die finale. En ja, gaat in interviews vervolgens de ronde aan zelfbeklag van ik ben een slechte kopman en ik kan het niet en bla bla bla. Vervolging doen ze hetzelfde. Maar die maakt het af. En dat is natuurlijk heel knap. En je moet het maar durven, hè, om als kopvrouw te zeggen van jullie rijden maar voor mij op kop en ik maak het wel af. Ja. En dat ook nog gewoon doen.
0: Prachtig.
1: Ja, dat is wel heel erg sterk.
0: Prachtig, prachtig. Ja. Nou, dus een wat voor een cijfer gaan we dit WK geven, Theo?
1: Ik zou deze wedstrijd 5-10 geven. En de winnaar En de winnaar wedstrijd 6-7. Want we moeten volgend jaar wel afwachten hoeveel wedstrijden hij nog gaat winnen in die regenboogtrui. Dat is wel een ander verhaal.
0: Oké. Daar heb je je twijfels over. Dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, hij is natuurlijk een jonge man die als een van de drietrapsraketten fungeerde voor Pogacar. Hè? Als McNulty de bankschroef aandraaide, dan was Pogacar klaar om te gaan springen bergop. En ja, ik denk niet dat hij nu ineens een totaal andere rol gaat krijgen in deze ploeg. En hij is ook al 29, hè? Dus ja, zijn wielerloopbaan ligt toch al grotendeels in de plooi.
0: Ja, helder verhaal. Nou, we gaan er meemaken. Even kijken, wat hebben we nu nog op het programma? De Ronde van Lombardije, hè? Dat is de eerste en de laatste grote wedstrijd, geloof ik, hè?
1: Ja, Parijs-Tours, Ronde van Lombardije.
0: Oh ja, die twee, ja.
1: En de René Tour hebben we ook nog in Nederland.
0: Oh ja, die zou ik haast vergeten. Goh, goed dat je het zegt. Ja. Blijven we ook nog even volgen. Theo de Rooij, dankjewel voor deze maandagochtend.

0: nieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.cfm.nl/luister.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk, waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaanoever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog 2 keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
14: Dit is Twente FM.

0: Straks gaan we het hebben over de kroketten in Oldenzaal.
1: 6 op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: De kermiskroket, juist. 6 op een rij, zegt Laten Zonder Praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde.

0: Het is Casey and the Sunshine Band en That's the Way I Like It. Als laatste zes op rij daarvoor Iggy Daily. En Zee It waren Nena, 999, Luftballons, Michael Jackson, Rock With You. Waar ook in de aanbieding even kijken hoor. Een lijstje Mark Morrison, Original en The London Beat in zes op een rij. Nou, dan gaan we naar de kermis, beste mensen. Want ja, je weet het, in Oldenzaal wordt sinds vrijdag de kermiscroket verkocht. Elk jaar weer een hoogtepunt op de kermis. Job, hoe is het ermee?
1: Goedemorgen. Ja, gaat best wel goed. We staan nu op 16.200 kroketten. Dus,
0: 16.200 kroketten. En ja. Is dat, als je dat vergelijkt met vorig jaar, zit je dan in de lijn of zitten we er iets boven?
1: Nou, het gaat wel de goede kant op. Het gaat wel de goede kant op.
0: Ja, want even kijken, afgelopen vrijdag zijn jullie ook rond geweest, geloof ik. Hè, met niet alleen vanuit de kraam, maar ook de kermis gewoon opgegaan, hè, geloof ik.
1: Ja, we hebben een nieuwe krokettenkar en daarmee gaan we de kermis op. Een extra verkooppunt, zeg maar, aan de andere kant van de kermis.
0: Ja.
1: Dus we merken wel dat dat zijn kroketjes afwerpt, of hoe noem je dat, zijn vrucht afwerpt.
0: Ja, je weet het mooi te brengen, zo is dat. Ja. Vorig jaar was het, even kijken, rond de 19.000, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus we moeten er nog even aan trekken, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, maar het is goed weer vandaag, ik heb er een goed gevoel bij. Dus,
0: ja, 3.000 kroketten, dat moet te doen zijn vandaag, lijkt me zo. Ja. Gaat het nou aan één toer door bij die kraam, of heb je de hele tijd continu een rij staan, of is het ook even af en toe een pauze momentje?
1: Nou, gisteren was het vanaf 4 tot een uurtje of 8 uur was het wel...
0: Knallen?
1: Knallen, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Met hoeveel mensen zijn jullie daar bij de kraam?
1: Totaal met 20.
0: Oké, nou, hartstikke goed.
1: We wisselen elkaar mooi af, dus...
0: Ja. Maar je denkt dan nu nog even de bank, even bijkomen.
1: Ja, nog even uitrusten, dan ik moet er van een half uur weer aanwezig zijn. Dus dan gaan we beginnen.
0: Om 10 uur gaat de tent open?
1: Ja.
0: Ja, dus ook voor de... Ik neem aan dat je weer ook gokt op bedrijven die even een lunchje komen halen, toch?
1: Ja, dat is zeker. We zitten een beetje helemaal vol. Dus
0: okay.
1: We hebben zo'n bedrijf al voorbesteld dat...
0: Goeie genade. Hartstikke gaaf.
1: Nou, kunnen we een mooie dag van maken.
0: Ik stelde hem vrijdag ook al aan Rick. Kun je nog een kroket zien of ben je er klaar mee op dit moment?
1: Oh, na vandaag ben ik er wel klaar mee.
0: Oké. Met of zonder mayo?
1: Liefst wel,
0: Mocht het goed zo. Nou... We gaan er mee maken. Job, succes vandaag nog even met de kermiskroket. Tot hoe laat zijn jullie er daar? Tot hoe laat nog?
1: Ik hoop dat we om 9 uur wel uitverkocht zijn.
0: Goed zo. Met z'n allen naar Oldenzaal voor de kermiskroket van de Leo Club. Succes, ja, dankjewel. Hoi.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek.

0: Defensieminister Jesselgus is dat nodig om de overlevingskansen aan het front te vergroten. Pro wil dat abortus voortaan wordt gezien als zorg in plaats van als misdrijf. Nu is diegene die de abortus uitvoert in principe strafbaar. 3 jaar geleden was er in de Kamer te weinig steun, maar Pro gaat het opnieuw proberen. En buitenlandminister Berendsen betreurt het dat Israël een paar Nederlandse diplomaten gaat uitzetten. Israël is boos dat er een importverbod geldt op goederen uit de bezette gebieden.
1: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim. In Almelo zijn 7 woningen onbewoonbaar na de grote brand van gisteren. Die woedde aan de 7 bosjes en ontstond op het balkon van een van de woningen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 1 persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Bezoekers van het Miro-center in Enschede kunnen vanaf vandaag nog maximaal 3 uur gratis een auto parkeren op het naastgelegen parkeertrein. Sinds vandaag geldt er namelijk een blauwe zone. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen er hun auto langdurig stallen om bijvoorbeeld in het centrum te gaan shoppen. Want dat langdurig parkeren gebeurt volgens de Miro nu regelmatig en daardoor zouden er minder plekken beschikbaar zijn voor klanten van de winkels en de voorzieningen op de Miro zelf. En bij Twentebad in Hengelo zijn er al weken problemen met de douches. Er komt alleen maar koud water uit of nog niet eens een straalwater. De douchekoppen zijn al vervangen, maar de problemen zijn nog altijd niet verholpen. De technische dienst van het zwembad is bezig om te kijken hoe zwemmers weer normaal kunnen douchen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een droge dag bij maximaal 22 graden. Vanaf morgen gaat het kwik verder omhoog en krijgen we een aantal nazomerse dagen. Morgen wordt het een graad of 25.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Voor de rest valt het er wel mee. Een aantal controles wel. Ook op de A1 86.5. Daar staan ze te controleren. Dat is bij Apeldoorn-Zuid in de buurt. En tussen Apeldoorn... Nee, dat is Amersfoort-West en Baarn. Daar staan ze te controleren. Ja, je stoot zo door met de auto bij 35.0. Ook een controlepost ingericht op de A1. En op de Oostweg in Borne. Daar staan ze ook te controleren in beide richtingen. Aldus Blitzmeister.nl.

Oh, en boem, hier op de Twentse Radio. Vandaag een mooie dag. Het zou misschien wat gaan spetteren, maar dat schuurt nogal. De weerberichten een beetje tegen elkaar aan. Dus ook de wolken, denk ik. Met geluk blijft het dus droog. En de temperatuur is niet verkeerd. 24 graden vandaag op deze maandag. En de komende dagen wordt het nog warmer. Dus dat ziet er goed uit. We gaan naar 28 september 1976. In de VS wordt op deze dag, 28 september 1976... Songs in the Keys of Life van Stevie Wonder uitgebracht. De meeste werk komt op 16 oktober 1976 binnen op de eerste plaats van de albumlijst van Billboard. Hupsakee, meteen binnen op nummer 1. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder blijft 14 weken aan de top staan in Amerika. Even kijken, in Nederland, even kijken, gaat het... blijft hij op 2 staan, haalt plek nummer 2 in de LP Top 50 in Nederland. Ook niet verkeerd. En alleen maar juweeltjes natuurlijk op het album. Onder andere Love's in Need of Love Today. Have a Talk with God. Village Ghetto Land. Confusion. Sir Duke staat erop, prachtig. I Wish. En ook deze...

1980. Isn't She Lovely van Stevie Wonder. En eigenlijk was alles prachtig op het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Kwam op deze dag uit 1976 in Amerika.

En on my soul. Vanochtend nog een ongeval geweest op de Usselen Rondweg en de Bruggestraat in Enschede. Daar is een aanrijding geweest. Een jonge fietser is daarbij gewond geraakt. Is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht in Enschede. Hoe met hem is onbekend. En hoe de oorzaak was en wat de oorzaak was, is ook onbekend. Lees het straks na op 120.nl. En dat kun je met meer zaken die ons raken. Onder andere kun je daar straks lezen omtrent de Leo Kroket. We hebben het over de palingrokerijgas vanochtend. De Adamshoeve, oftewel Ketenzwart in de Lutte. En meer zaken die ons raken. Nou, morgen hebben we ongetwijfeld meer. Ik zocht nog even naar start van zeg maar, de bouw van de Brink. Dat gaat minister Harbert doen. Vanmiddag om 12:30 in Hengelo. Daar wordt het lintje doorgeknipt. Of misschien wordt de hijskraan in werking gesteld. In ieder geval, start van het bouwproject De Brink gaat vanmiddag plaatsvinden om 12:30. En de minister is aanwezig. Dat is toch wel even een dingetje, laten we wel wezen. Straks Mark, hij is trouwens jaren vandaag. Mark van Zwin, gefeliciteerd. En maak er een mooie dag van.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïnse soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessogus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Er is nog steeds veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. En schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. Ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

en First Love aan het begin voor deze maandag. Goedemorgen, misschien gaat het nog niet verst genoeg op zo'n maandagochtend. Maar we helpen je een beetje op weg, want dit is uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Uitzendkracht. Op de dag dat ik weer een jaartje ouder ben geworden. Ja, kan het wel voelen. Oh, de rug voor mij.

0: 9.
1: Suzanne Freek met Halverwege. Kijk even naar het weer. Komt zelden voor dat ik mijn verjaardag buiten kan vieren zo eind september. Maar dat ziet er goed uit. En vandaag worden 23 graden, jongens. De zon en wolken wisselen elkaar nog af. Winterse nauwelijks, die komt vanuit het zuidwesten met kracht 2. En verrassing in petto, morgen zou het wel eens een graad of 27.

0: jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk, waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen. In Almelo zijn 7 woningen onbewoonbaar na de grote brand van gisteren. Die woedde aan de 7 bosjes en ontstond op het balkon van een van de woningen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 1 persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Bezoekers van het Miro Center in Enschede kunnen vanaf vandaag nog maximaal 3 uur gratis een auto parkeren op het naastgelegen parkeertrein. Sinds vandaag geldt er namelijk een blauwe zone. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen er hun auto langdurig stallen om bijvoorbeeld in het centrum te gaan shoppen. Want dat langdurig parkeren gebeurt volgens de Miro nu regelmatig en daardoor zouden er minder plekken beschikbaar zijn.

natuurlijk Prince, maar dit was Princess. Maar ze hadden weinig met elkaar te maken. You're the say, I'm your number one. Gisteren natuurlijk de Grand Prix, de Formule 1 geweest. En ja, de volgende staat eigenlijk alweer gelijk op stapel. Was het afgelopen weekend Azerbeidzjan. Komend weekend is de volgende race alweer in Bahrein op het circuit van Sepang.

Met Magnetic blijft dat een lekkere plaats, zeg, heerlijk. En Bastille ervoor nog met Things We Lost in the Fire. De Voedselbank Losser verwelkomt graag nog nieuwe vrijwilligers. De organisatie is volledig afhankelijk van vrijwillige inzet om deze voedselhulp uit te kunnen voeren. Zo staan vrijwilligers onder andere bij de lokale supermarkt om voedseldonaties in te nemen. En hiermee kunnen dan de pakketten aangevuld worden. En daarnaast krijgt het bij aan, draagt er natuurlijk ook bij aan de zichtbaarheid. Om de schema's qua bezetting te kunnen blijven invullen, zijn er dus extra handjes nodig. Dit kost slechts enkele uurtjes per jaar, dus als je mee wilt helpen, meld je dan even bij Voedselbank Losser. Hello.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hack ging. De groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM.

was in de tijd groot fan van Alexander O'Neill. Schaam me er niet voor, hè. Blijft lekkere muziek, Jorden, met Fake aan het begin van het tweede gedeelte van Uitzendkracht. Voor deze maandagmorgen van 28 september kreeg je hier een mailtje. Marco, hoe oud ben je geworden? Gaan we niet zeggen. En als ik zeg dat ik al bijna 30 jaar hier een programma maak, dan weet je misschien een klein beetje hoe oud ik ben. Geef dat een zetje in de goede

beetje het thema van sociale media. Hè? We willen maar indruk op elkaar maken. Hè? Niet opvallen telt bijna niet meer mee. Helaas. Zeg, we kijken even naar het weer. Vandaag 23 graden, zon en wolken die zijn er aanwezig. Maar er is ook een bescheiden windje. Dat maakt het allemaal wel lekkerder. Wind komt vanuit het zuidwesten, windkracht 2. Morgen, overmorgen, dan kunnen we ons weer insmeren. Dan wordt het namelijk hartstikke warm met 26 tot 27 graden. Oh.

0: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
1: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen. In Almelo zijn 7 woningen onbewoonbaar na de grote brand van gisteren. Die woedde aan de 7 bosjes en ontstond op het balkon van een van de woningen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 1 persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Bezoekers van het Miro Center in Enschede kunnen vanaf vandaag nog maximaal 3 uur gratis een auto parkeren op het naastgelegen parkeertrein. Sinds vandaag geldt er namelijk een blauwe zone. Daarmee moet voorkomen worden dat mensen er hun auto langdurig stallen om bijvoorbeeld in het centrum te gaan shoppen. Want dat langdurig parkeren gebeurt volgens de Miro nu regelmatig en daardoor zouden er minder plekken beschikbaar zijn voor klanten van de winkels en de voorzieningen op de Miro zelf. En bij het Twentebad in Hengelo zijn er al weken problemen met de douches. Er komt alleen maar koud water uit of nog niet eens een straalwater. De douchekoppen zijn al vervangen, maar de problemen zijn nog altijd niet verholpen. De technische dienst van het zwembad is bezig om te kijken hoe zwemmers weer normaal kunnen douchen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een droge dag bij maximaal 22 graden. Vanaf morgen gaat het kwik verder omhoog en krijgen we een aantal nazomerse dagen. Morgen wordt het een graad van 25.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Dit van Twente FM van Morgan Wallen en de Voorchef Special met Afraid of the Dark. Ik heb een leerling bij mijn autorijschool en die maakt filmpjes op YouTube en heeft daar echt miljoenen volgers mee. Nu was ik ontzettend benieuwd, dus ik zei tegen die leerling: stuur mij de link even door naar jouw YouTube-kanaal. En als je dan die filmpjes ziet, dan denk je van: waarom is dat zo populair? Mis ik iets? Gaat er iets aan me voorbij? Nu ik het even aan mijn zoon zien en de antwoorden van mijn zoon zijn: ja papa, door dat soort filmpjes wordt sociale media om zeep geholpen. Oké, toen werd het me een en ander duidelijk, zeg maar.

de last time. De Welle in Wierde is op zoek naar verschillende maatjes. In Wierde en Enter zijn verschillende inwoners die graag iemand vinden om iets mee te doen. Dat kan heel makkelijk zijn. Hè? Bijvoorbeeld een bezoek aan een tuincentrum, rondje wandelen of af en toe even lekker een kop koffie op een terrasje pakken of andere activiteiten. Het vergt dus niet al te veel tijd en moeite en geeft je eigen leven misschien ook nog eens een extra zinvolle invulling. Als je dus meer informatie wilt hebben over deze maatjes, kijk dan even op de website van Stichting.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oekraïne heeft in de Donbass 250 Russische militairen gevangen genomen nadat zij zich hadden overgegeven, meldt het Oekraïnse leger. Ze lagen nog te slapen toen Oekraïne de aanval inzette. Bij de aanval werden oude Sovjet-tanks gebruikt, die waren omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en het zakt waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van. Zo kan er minder lading mee, want anders liggen de schepen te diep en kunnen ze vastlopen. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. En het parlement in Hongarije heeft de onschendbaarheid van president Magyar ingetrokken. Opmerkelijk is dat hij daar zelf om vroeg, zodat beschuldigingen tegen hem kunnen worden onderzocht. Hij zou 2 jaar geleden in een nachtclub een telefoon hebben afgepakt en die in een rivier hebben gegooid. Magyar noemt de beschuldigingen politieke karaktermoord. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N35 Zwolle richting Almelo staat 2 kilometer file bij Raalte. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is Twente FM.

Lekker hit van Amy Grant's Baby Baby. Begin jaren 90 zal het geweest zijn. Goedemiddag, de middag is begonnen voor deze maandag 28 september. We zijn er weer bij deel 3 van Uitzendkracht. Hier is Boston.

Natuurlijk Ilse de Lange met I'm Not So Tough. Van 2 tot en met 4 november wordt in Oldenzaal de Ondermijningsschool gehouden. Dit is een initiatief om mensen bewust te maken van het thema ondermijnende criminaliteit. Komt er vaker voor dan je denkt en zeker in alle aspecten van de samenleving. Op woensdag 4 november is er een inloopmiddag van 1 tot 3 uur. En iedereen is dan van harte welkom om te zien hoe ondermijning eruit zou kunnen zien. Als je iets verdacht ziet, ja, moet er eigenlijk al een lampje gaan branden, zeg maar. De deelname is helemaal gratis. Vol is vol en aan.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Oplichters spelen nu al in op het nieuws dat de Passion in 2027 naar Oud-Marsum komt. Inwoners worden gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van KRO-NCRV. Zo waarschuwt Visit Oud-Marsum-Dinkeland. De beller vertelt bijvoorbeeld dat een woning is uitgekozen als kleedruimte of nodig is voor andere werkzaamheden rond de Passion. De organisatie adviseert mensen om niet op zulke verzoeken in te gaan, omdat mensen nooit op die manier benaderd worden. Zorgorganisatie Impuls in Oldenzaal gaat fuseren met Wijkracht in Almelo. Bij Impuls bleek eerder dit jaar sprake van een zorgelijke financiële situatie, waarbij er grote financiële tekorten zijn. Om het hoofd boven water te kunnen houden, wordt nu de samenwerking met een partnerorganisatie gezocht. Impuls verricht maatschappelijk werk in Oldenzaal en helpt onder meer bij het inburgeren van statushouders. En de documentaire Twentse mannen huilen niet van 1 Twente heeft dit weekend in Hilversum een landelijke prijs voor lokale omroepen gewonnen. Maker Bjorn Blom nam de zogeheten Lokale Media Award in ontvangst met een bijbehorende cheque van 1000 euro opleidingsbudget. De Lokale Media Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste producties of talenten bij het lokale omroepen in Nederland. En dan het weer voor Twente. Het is een droge middag bij maximaal 22 graden. Vanaf morgen gaat het kwik een stuk verder omhoog en krijgen we een aantal nazomerse dagen. Zo wordt het morgen een graad of 25.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 7 kilometer file. De vertraging is vanaf knooppunt Velperbroek een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Het is al een lange tijd stil rond Caro Emerald. Ja, de zomers zijn warm genoeg om een lekkere plaat uit te brengen als deze. Back it up, hoorde je nog een keer. Onderzaalse sportverenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties hebben nog tot met 30 september de gelegenheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Je moet er snel zijn. Het gaat dan om een subsidieregeling sociaal domein, waarbij verschillende activiteiten ondersteund zouden kunnen worden. Deze moeten dan wel bijdragen aan een gezonder, sterker en meer verbonden maken van de inwoners, de samenleving. En de activiteiten moeten dan starten na 1 januari komend jaar. En ook moet men in ieder geval een begroting en activiteitenplan indienen. En daarnaast is de looptijd van de subsidie maximaal 2 jaar. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de gemeente Oldenzaal.

Mark vindt wel lekker hoor, Teddy Swims, sorry, met de Mr. Know-It-All. En daarvoor Emma Heesters met Rolf Sanchez in Contigo. Tot zover deze aflevering van Uitzendkracht voor 28 september. Dat was toch wel een droevige dag in 2014. In Haaksbergen reed toen een monstertruck bij een evenement het publiek in. Daarbij vielen maar liefst 3 doden en 24 gewonden. De bestuurder werd uiteindelijk veroordeeld tot 15 maanden cel. Hier sluiten we mee af. Morgen is er weer een Uitzendkracht. Om 10 uur.

0: Cheers!
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
8: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijtaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaak een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn zeker 3 mensen omgekomen. Ze waren aan boord van een boot met ongeveer 100 migranten. Die sloeg om en een deel van de opvarenden is gered. De 3 doden zijn 2 vrouwen en een kind. De autoriteiten zeggen dat er misschien nog meer doden zijn. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Sabrina Carpenter en Taste. Hey, maandagmiddag op je radio. Nieuwe week, nieuwe door de middag. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik moet op maandag toch altijd even inkomen. Het weekend is voorbij. Je hebt vanmorgen nog het idee van we gaan er lekker een goede week van maken. En ergens halverwege deze middag denk je alweer, was het allemaal weer donderdag? Ja, nou goed. We zijn begonnen. 3 uur lang muziek, gezelligheid. En verder zien we wel waar we uitkomen vandaag. Dit is Door de Middag met nu Ella Langley. Just when I-

Someday. Ja, ik had vanmorgen weer zo'n eentje. Zo'n klusje waarvan je denkt, ja, dat doe ik straks wel even. Ja, dat is dus levensgevaarlijk, tenminste bij mij wel. Want straks wordt vanavond wordt morgen, morgen wordt woensdag. En voor je het weet, loop je 3 weken lang iets voor je uit te schuiven waar je letterlijk 5 minuten werk mee hebt gehad. Ja, het gekke is, als je het dan eigenlijk doet, dan ben je ook nog trots op jezelf ook, hè? Kijk mij eens even volwassen zijn. Nou, 5 minuten gewerkt, 3 weken uitgesteld. Nou, kun je het ermee doen. Zometeen tijd voor Sommieu en natuurlijk ook het strik.

0: jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag. Oplichters spelen nu al in op het nieuws dat de Passion in 2027 naar Ootmarsum komt. Inwoners worden gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van KRO en CRV. Zo waarschuwt Visit Ootmarsum Dinkeland. De beller vertelt bijvoorbeeld dat een woning is uitgekozen als kleedruimte of nodig is voor andere werkzaamheden rond de Passion. De organisatie adviseert mensen om niet op zulke verzoeken in te gaan, omdat mensen nooit op die manier benaderd worden. Zorgorganisatie Impuls in Oldenzaal gaat fuseren met Wijkracht in Almelo. Bij Impuls bleek eerder dit jaar sprake van een zorgelijke financiële situatie, waarbij er grote financiële tekorten zijn. Om het hoofd boven water te kunnen houden, wordt nu de samenwerking met een partnerorganisatie gezocht. Impuls verricht maatschappelijk werk in Oldenzaal en helpt onder meer bij het inburgeren van statushouders. En de documentaire Twentse mannen huilen niet van 1 Twente heeft dit weekend in Hilversum een landelijke prijs voor lokale omroepen gewonnen. Maker Bjorn Blom nam de zogeheten Lokale Media Award in ontvangst met een bijbehorende cheque van €1000 opleidingsbudget. De Lokale Media Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste producties of talenten bij de lokale omroepen in Nederland. En dan het weer voor Twente. Het is een droge middag bij maximaal 22 graden. Vanaf morgen gaat het kwik een stuk verder omhoog en krijgen we een aantal nazomerse dagen. Zo wordt het morgen een graad of 25.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Torso en Nate Smith. I like it.
1: De Onmeunige. 999.
0: Tijd om die denkbeeldige knop weer eens een hengst te geven. De Onmeunige 999 shuffle. Vandaag gaan we naar nummer 634. Dan vinden we Toto en Hold the Line. En Toto werd later natuurlijk gigantisch met Africa. Maar Hold the Line, dat was al in 1978 hun eerste grote hit. En dat pianetje aan het begin, daar heb je eigenlijk geen aankondiging meer bij nodig, toch? De nummer 634 uit de Onmeunige 999. Toto en Hold the Line.

muziek van Alphaville en Big in Japan. Hey, als je vanmiddag in Oldenzaal komt en denkt... hey, sinds wanneer staat hier in één keer een halve kermis? Nou, sinds afgelopen vrijdag dus. Ja, de najaarskermis staat in het centrum... rond onder andere de Ganzenmarkt, de Kerkstraat en het Plegelmersplein. Ja, en kermis is trouwens ook zoiets waarvan je ieder jaar denkt van... nou, ik ben inmiddels volwassen, ik hoef niet meer zo nodig naar die attracties toe. Totdat je er staat, hè, dan moet je toch even kijken. Ja, en ik blijf dan ook altijd blijven kijken. Ik ga er niet in. Nee, daar ben ik dan weer een te grote scheiding voor. Nou, mocht je het nog leuk vinden, vandaag is de laatste dag. Dus mocht je nog eventjes lekker kermis willen vieren... dan kan dat dus in de Oldenzaal. Hey, zometeen Suzanne en Freek. Maar eerst...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar. Sommige partijen willen die nog hoger hebben. De CDA denkt aan 21 als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. En inspecties maken zich zorgen over instellingen waar veroordeelde jongeren worden opgevangen of die ergens van worden verdacht. Door personeelstekorten gaat de zorg achteruit en wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te brengen in de maatschappij. De inspecties zeggen dat hun veiligheid onder druk staat. Het weer van Weer Online. In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen. En dat was het ANP nieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een kwartier vertraging op de A1 vanuit Hengelo aan de grens. Door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid. Door een spoedreparatie is de N36 Almelo richting Ommen dicht tussen Bierden-Noord en Adorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: The Simple Minds en Don't You.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag Werelddag tegen Hondsdolheid. Niet direct zo'n dag waarvan je vanmorgen dacht, nou, laat ik de slingers eens ophangen. Maar het zit eigenlijk best interessant in elkaar. Want de datum die is namelijk niet willekeurig gekozen. 28 september is namelijk de sterfdag van Louis Pasteur. Een van de mensen die achter het eerste succesvolle vaccin tegen Hondsdolheid. Ja, en Hondsdolheid voelt een beetje als een ver van ons bedshow uit een geschiedenisboek. Terwijl het wereldwijd toch altijd nog best wel voor serieuze problemen zorgt. Ook bij ons in de buurt. Dus vandaag geen dag van de koffie, dag van een frikadellenbroodje of de dag van de linkerzorg. Nee, vandaag is eentje met een daadwerkelijk nuttige reden. Dus mocht je nog wat te bespreken willen hebben bij de koffieautomaat, de dag van de Hondsdolheid. En nee, het is niet de dorpsgek bij jou op het werk. Hondsdolheid is toch heel wat anders, wil je graag weten? Kijk dan.

Robbie Williams en Angels bij Twente FM. Ja, ken je dat? Dat je naar de koelkast loopt, hem open trekt en eigenlijk helemaal niet weet waarom. Nou, zo'n momentje had ik net. En je kijkt, kaas, melk, boter, een potje dat daar volgens mij al staat sinds kabinet Balkenende of zo. Je doet de deur weer dicht en dan 10 minuten later doe je precies hetzelfde. Ja, alsof er in de tussentijd spontane schaal met bitterballen tevoorschijn is gekomen. Nou, bij mij in ieder geval niet. Maar ik weet nog steeds niet waarom ik die koelkast niet ben gegaan. Nee, misschien een lunch of zo. Maar ja, ik heb net geluncht, dus ik zou het ook niet weten. Ja, ik ben wel eens benieuwd of jij dat ook wel eens hebt. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze maandagmiddag. Laten we het gewoon aan de maandagmiddag wijten, toch? Ja, begin van de week zijn we nog een beetje in dromenland. Zometeen Alex Warren, Fever Dream. Ook het streeknieuws komt eraan. Maar eerst Ed Sheeran en Kurt.

0: maanden ben je helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Oplichters spelen nu al in op het nieuws dat de Passion in 2027 naar Ootmarsum komt. Inwoners worden gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van KRO en CRV. Zo waarschuwt Visit Ootmarsum Dinkeland. De beller vertelt bijvoorbeeld dat een woning is uitgekozen als kleedruimte of nodig is voor andere werkzaamheden rond de Passion. De organisatie adviseert mensen om niet op zulke verzoeken in te gaan, omdat mensen nooit op die manier benaderd worden. Zorgorganisatie Impuls in Oldenzaal gaat fuseren met Wijkracht in Almelo. Bij Impuls bleek eerder dit jaar sprake van een zorgelijke financiële situatie, waarbij er grote financiële tekorten zijn. Om het hoofd boven water te kunnen houden, wordt nu de samenwerking met een partnerorganisatie gezocht. Impuls verricht maatschappelijk werk in Oldenzaal en helpt onder meer bij het inburgeren van statushouders. En de documentaire Twentse mannen huilen niet van 1 Twente heeft dit weekend in Hilversum een landelijke prijs voor lokale omroepen gewonnen. Maker Bjorn Blom nam de zogeheten Lokale Media Award in ontvangst met een bijbehorende cheque van 1000 euro opleidingsbudget. De Lokale Media Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste producties of talenten bij het lokale omroep in Nederland. En dan het weer voor Twente. Het is een droge middag bij maximaal 22 graden. Vanaf morgen gaat het kwik een stuk verder omhoog en krijgen we een aantal nazomerse dagen. Zo wordt het morgen graad of 25.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, bij de grens controles 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Sandra en I'll Never Be Maria Magdalena. Ja, dat is even een klassieker uit je speakers van de Bugles, hè? Ai, het is door de middag, maar dan luistert op deze maandagmiddag. We proberen het weer over te overleven, om het maar zo te zeggen. Hey, zometeen nog muziek van Jonas Blue en Malief. Anouk komt er ook nog aan met Girl, maar eerst deze. Video Killed the Radio Star.

Face-to-face, Pete Townshend uit de jaren 80. Hey, het is door de middag waar je luistert op deze maandagmiddag. Lekker veel muziek vandaag, omdat het maandag is. Hè, we hebben het weekend weer overleefd. En dan moeten we de rest van de week nog overleven. Ja. Bijna herfstvakantie. Ja, het gaat snel. En de temperaturen deze week? Nou, ik denk dat we morgen met z'n allen spontaan aan de barbecue zitten. Ik doop hem vandaag ook om morgen Nationale Barbecue Dag. Want ja, op 28 september, wat zeg ik, 29 september nog kunnen barbecuen in je tuin met 30 graden. Dat is denk ik een once in a lifetime. Alhoewel, sommige klimaatexperts zeggen dat het wel vaker gaat gebeuren. Nou, hoeft voor mij allemaal niet. Als het een beetje zomer is, vind ik het prima. Dan is 30 graden ook wel genoeg, hè.

0: nieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. En het OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud-taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto en daarbij kwamen zijn 2 bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog snel van rijstrook, maar daar stond het licht op rood. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Controle aan de grens en 10 minuten vertraging. En vanwege een spoedreparatie is de N36 vanuit Almelo naar Ommen dicht bij Adorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Dance. Ja, ik ben aan het opruimen thuis. En ik kwam laatst weer iets tegen waarvan ik dacht, ja, waarom heb ik dat in vredesnaam bewaard? Ja, en toch gooi je het vervolgens niet weg, hè? Nee, kabeltjes zijn daar een heel goed voorbeeld van bij mij. Een kabel waarvan je geen idee hebt waar die bij hoort. Apparaat heb ik waarschijnlijk ergens in 2014 al weggegooid. Maar die kabel, nee. Die kan nog van pas komen, zeg ik dan altijd zo. Nou ja, ik denk dat we allemaal thuis wel ergens een archeologische vindplaats met adapters hebben, toch? Nou, bij mij in ieder geval wel. Als je opruimt, kom je nog eens wat tegen. Ja, nou goed, goed begin van deze maandag. Dus als we af en toe even tussendoor een beetje dingetjes opruimen, moet ook een keer gebeuren, hè? Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen tijd voor House Slow Can You Go. Maar is deze Bruno Mars en On My Soul.

van iets waar ik heel veel energie van krijg. Een van de mooiste platen van... als ik een top 5 moet maken, denk ik dat deze wel op nummer 1 of 2 staat. Van China Easton met 9 to 5, The Morning Train. Ja, het is toch echt tijd om even op die rem te trappen. Want het is tijd voor How Slow Can You Go? Dat doen we vandaag met Simply Red en Hold Back the Year.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Als agent, aanklager en rechter kreeg Ben Hendricks uit Hommelo de meest verschrikkelijke zaak onder ogen, maar verloor nooit het onderscheid tussen daad en mens uit het oog. De 69-jarige Hendricks kan niet kiezen tussen zijn werk bij politie, justitie en rechtbank. Hij groeide erin mee en heeft nooit hoeven solliciteren. Afgelopen vrijdag was zijn afscheidsfeest in de rechtbank van Hommelo. In een flat aan de Zevenbosjes in Hommelo is zondagmiddag een grote brand uitgebroken, waarbij volgens de eerste informatie 3 mensen gewond zijn geraakt. De brandweer werd rond 12:30 met meerdere eenheden opgeroepen en hulpdiensten waren massaal aanwezig. Over de oorzaak en de exacte omvang is nog niet zoveel bekend. En bezoekers van het Miro Center in Enschede kunnen vanaf vandaag nog maximaal 3 uur gratis parkeren op het naastgelegen terrein met een blauwe parkeerschijf. Het winkelcentrum wil voorkomen dat plekken langdurig worden bezet door mensen die niet gaan shoppen. Vanochtend worden de blauwe lijnen aangebracht. Naar verwachting is het terrein rond 12 uur weer volledig beschikbaar. En nu het weer. Vanmiddag ligt de temperatuur tussen de 20 en 24 graden. En morgen wordt met een zuidoostenwind nog warmere lucht aangevoerd. Dus wellicht nog hogere temperaturen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland door de grenscontroles. Langzaam rijden vanaf Oldenzaal-Zuid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

When We Were Young, The Logical Song. Daar ken je hem denk ik beter van. Hè? David Guetta en Kim Petras hoorde je hier bij Twente FM. Ja, normaal doen we altijd even met z'n allen de laatste kilometer. Maar ik ben er heel eerlijk in. Ik had vandaag even niet zoveel tijd. Dus het laatste uurtje van dit programma is een beetje opgenomen. Dus ja, ik kan helaas geen reacties voorlezen. Dus die moet je even tot morgen bewaren. Dus we gaan hem wel gewoon rijden. Dus ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar hou het even lekker voor jezelf. En geniet straks van die heerlijke maandagavond. Hè? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik heb in ieder geval lekkere muziek voor je zometeen om die laatste kilometers uit te rijden. Goldplay komt eraan. Ook Tiësto en Karol G. Maar eerst deze Toad.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Volgens een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Yesogus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij van vrijdag op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft een rechter bepaald. Hij mag intussen alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte kreeg ruzie met een andere man. Hij vertrok, maar kwam even later terug en schoot hem toen dood. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen 2 schapen om en een dag later werden er onder meer dode kippen gevonden. Op de derde dag betrapte de politie iemand op heterdaad, een 38-jarige verwarde man. Hij is opgepakt, inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen. En bondscoach Xavi Hernandez gaat de uitgevallen Cody Gakpo niet vervangen bij Oranje. Dat moet in de Nations League nog tegen Griekenland en thuis tegen Servië. Gakpo ging gisteren geblesseerd van het veld in het uitduel met Servië en blijft voorlopig bij zijn eigen club Liverpool. Xavi kan voor Oranje weer een beroep doen op G5 CGL. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanmiddag en vanavond nog wat buien over vanuit het zuidwesten. Lokaal met wat onweer. Daarna droog en een graad of 15. Morgen blijft het droog en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ruim een uur. Van Eindhoven naar Arnhem op de A50 sta je bij knooppunt Ewijk ook 10 minuten vast. En de N36 Almelo richting Ommen is waarschijnlijk tot morgenochtend vroeg dicht bij Adorp. Dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dit is Twente FM.

0: Wat een heerlijke nazomerdag waarbij de temperaturen uitkwamen rond de 24 graden. Toen nog even die zomerhit van de Bausa Magnetic bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
0: En we draaiden ook nog de Goo Goo Dolls en Irish, de plaat die in de jaren 90 al een hit was. Daarna bleef het 10 jaar stil rond de band. En toen kwamen ze ergens halverwege het eerste decennium van deze eeuw, wat ingewikkeld aan. De Zero's moet ik zeggen, met een nieuwe dikke hit. En toen was in één keer de Goo Goo Dolls een begrip, zullen we maar zeggen. Hartelijk welkom, het is de middagshow voor Twente. Het is je maandag, de eerste werkdag van de week. Ik zeg het al, lekker nazomer. Het was ook al een heerlijk weekend. En ook de komende dagen gaat de temperatuur zelf toch een beetje verder oplopen. Details daarover straks. Verder gisteren een grote brand in Almelo. Meerdere woningen raakten onbewoonbaar en ook kwam een kat om het leven. De brandweer had grote moeite om het vuur te bestrijden. Daar is zometeen meer over. En verder gaat de N346 maanden dicht. Dat is de weg langs het Twentekanaal tussen Goor en Lochem. Dus als je daar vaak langs moet, dan zul je niet blij zijn. Want er worden twee bruggen vervangen. En zoals het er nu naar uitziet is de weg tot april dicht. Nou, dat is lekker. Straks hoor je meer over die planning en wat Rijkswaterstaat precies van plan is en hoe je er vervolgens omheen kan. En ook ander nieuws en lekkere muziek van New Shoes. En eerst hoor je Aha Nu.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Dat is lekker toch, deze uit de jaren 80. New Shoes en I Can Wait. Daarvoor nog Aha, ook uit de jaren 80 met Take On Me.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jonny Goorman.
0: Maandag, de eerste werkdag van de week. Ik hoop dat je het een beetje trekt. Zo na een lekker lang weekend. Nou, lang weekend, maar in ieder geval een lekker weekend. Met veel lente en zomerse omstandigheden. Vandaag ook nog weer zo'n dag met zo'n 24 graden. En ik zei het al, het wordt deze week nog ietsje warmer. Daarover straks meer. Mensen die 50.000 euro of meer erven van hun overleden ouders zetten daarna vaker de stap op de woningmarkt, blijkt het onderzoek van het CBS vandaag. Van deze groep verhuisde 21% binnen 3 jaar na het overlijden van de ouder. Bij vergelijkbare groepen die op dat moment nog geen erfenis hadden ontvangen, was dat 14%. Natuurlijk ook een beetje open deur dit. Want ja, als je een erfenis krijgt en er zit wat geld in de pot, kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, dan stop ik het wel in de stenen, ga ik groter wonen. Dat is natuurlijk iets wat veel huiseigenaren kunnen doen. Erfgenamen die kiezen na verhuizing bovendien ook vaker voor grotere vrijstaande woningen. En ook kiezen ze wel eens voor zonnepanelen. Dat gebeurt ook veel. Dat laatste zou ik trouwens in deze tijd iets minder snel doen. Het aandeel dat een vrijstaande woning kocht steeg van 15% naar 29%. De grote erfenis wordt daarnaast ook gebruikt om in de woning te investeren. Ik zei het al, zonnepanelen. Maar ook het aflossen van de hypotheek is populair bij het ontvangen van de erfenis. Nou, dat in ieder geval dus op basis van cijfers van het CBS hier bij de middagshow. Ik zeg goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Zometeen onder andere hier Snoop Dogg, What's My Name. Die is ook lekker in Lost Frequencies voor je zometeen ook. Maar eerst James T.W. en When You Love Someone. Een beetje een lief liedje voor je maandagmiddag. De eerste werkdag van de week, langzaamaan richting dat einde. Met de middagshow ga je er komen.

Daar kan ik tegenwoordig zo grappig. Dat is een soort pseudo-Amerikaanse president. Die duikt altijd overal op. Ook tijdens de Olympische Spelen was hij weer overal te zien. En huppelt hij overal tussendoor. Dan heb je toch ook een leuk leven. Hè? Snoop Dogg en What's My Name. Daarvoor nog James T.W.

0: Alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit. Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
10: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Als agent, aanklager en rechter kreeg Ben Hendricks uit Hommelo de meest verschrikkelijke zaak onder ogen, maar verloor nooit het onderscheid tussen daad en mens uit het oog. De 69-jarige Hendricks kan niet kiezen tussen zijn werk bij politie, justitie en rechtbank. Hij groeide erin mee en heeft nooit hoeven solliciteren. Afgelopen vrijdag was zijn afscheidsfeestje in de rechtbank van Almelo. In een flat aan de Zevenbosjes in Almelo is zondagmiddag een grote brand uitgebroken, waarbij volgens de eerste informatie 3 mensen gewond zijn geraakt. De brandweer werd rond 12:30 met meerdere eenheden opgeroepen en hulpdiensten waren massaal aanwezig. Over de oorzaak en de exacte omvang is nog niet zoveel bekend. En bezoekers van het Miro Center in Enschede kunnen vanaf vandaag nog maximaal 3 uur gratis parkeren op het naastgelegen terrein met een blauwe parkeerschijf. Het winkelcentrum wil voorkomen dat plekken langdurig worden bezet door mensen die niet gaan shoppen. Vanochtend worden de blauwe lijnen aangebracht. Naar verwachting is het terrein rond 12:00 weer volledig beschikbaar. En nu het weer. Vanmiddag ligt de temperatuur tussen de 20 en 24 graden. En morgen wordt met een zuidoostenwind nog warmere lucht aangevoerd. Dus wellicht nog hogere temperaturen.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren in het oosten van het land zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A326 is het wel wat drukker, van Nijmegen naar Ravenstein. Tussen de afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef sta je een kwartier vast. En op de N36 van Almelo naar Ommen heb je bij Adorp 10 minuten oponthoud, want de rijbaan is daar dicht vanwege een spoedreparatie. Die duurt waarschijnlijk tot morgenochtend vroeg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Justin Bieber en de Kid Laroi werkte samen. Met een grote hit van alweer een paar jaar geleden. En een goed advies voor de middagshow, zou ik bijna willen zeggen. I need you to stay. Nou, doe dat zeker. Daarvoor die het streeknieuws, dat lees je na op onze website. Ga daarvoor naar 120.nl en ook online een nieuwe aflevering van Logos op zondag. Het wekelijkse programma met religie uit Twente. Met als vast onderdeel natuurlijk ook de powerpreek. Deze keer van Jorrit. Hij is kerkelijk werker en verbonden aan de Immanuelkerk. Dat vind je via twentefm.nl/luister.

Prachtig mooie dag. Ja, leuke suggestie. Lisette mailde naar jordi@twentefm.nl voor deze van Daniel Lohuis. Prachtig mooie dag. Nou, blijft dat zo? Dat is een goede vraag. Volgens mij gaat het wel goed komen. Vanmiddag is er zelfs om 24 graden vanavond en vannacht. Dan is er iets meer bewolking. Er kan ook een enkel buitje vallen. En de temperaturen die dalen vannacht niet verder dan 15 graden. Morgen, je dinsdag, die begint met bewolking. Later op de dag komt de zon er even bij. En het wordt morgen 27 graden, jongens. Ook de woensdag nog een warme dag. Dan wordt het opnieuw 27 graden met de zon en lichte bewolking. Maar vanaf donderdag dan neemt de kans op buien toe. En gaan de temperaturen iets lager uitkomen. Dan nog maar zo'n 21 graden. En richting het weekend blijft het ook overigens best aardig na zomer weer. Temperatuur is rond 20 graden, ruimte voor de zon en af en toe wat wolken. Kortom, het blijft eigenlijk best oké, met midden deze week wel hoge temperaturen.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En daarvoor hoorde je nog Sam Fender en Olivia Dean samen. Rain Me In. Nou, zometeen komt hij eraan, hoor. De 5 uur met je dakplaat. Het officiële afsluitmoment van deze eerste werkdag van de week. Laat maar weten wat je wil horen via de mail of app me via twentefm.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Rozenberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Rozenberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op derozenberg.nl.
17: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Zojuist is bekend geworden dat de 5 op borgtocht vrij zijn. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van het Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. En een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Die treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering of de Turkse waarden. Of de komiek echt de gevangenis ingaat, wordt duidelijk als het hoger beroep dient. Want in Turkije is een straf dan pas definitief. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten nog wat regen, met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat dagelijkse files op de wegen in het oosten van het land. Op de A1 richting Duitsland heb je door controles voor de grens een kwartiertijdverlies. De A12 rijdt het ook langzaam richting Duitsland. Bij Arnhem sta je 10 minuten vast. Je hebt ook 10 minuten oponthoud op de A35 van Enschede naar Zwolle, tussen Almelo en Nijverdal. De A50 is het druk van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Daar ben je 25 minuten langer onderweg. De N36 van Almelo naar Ommen is waarschijnlijk tot morgenochtend vroeg dicht bij Adorp. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

0: talk to you. Another 54 Ultra.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Lizzo, de 5 uur uit je dakplaat. Juice werd aangevraagd door Thomas. Die mailde naar jordi@twentefm.nl. Je wekelijkse portie of dagelijkse portie energie. Zo aan het einde van die werkdag. Om lekker naar huis te kunnen scheuren. Daar doen we het natuurlijk wel voor. Zo is het ook een beetje. Welkom bij de middagshow voor Twente. Met vandaag in het nieuws dat Nederlanders massaal over de grens tanken. De brandstofprijzen aan de pomp die lopen naar astronomische bewaarden op. En veel inwoners ook uit Twente die vinden dat reden om over de grens te tanken. Dat kan je behoorlijk schelen. En bovendien kondigde de Duitse overheid aan opnieuw de accijnzen te gaan verlagen. Nou, dat is natuurlijk extra koren op de molen van iedere tukker die denkt ik ga in Twente of in Duitsland tanken. Verder gisteren een grote uitslag aan de brand in Almelo. De brandweer die moest eraan te pas komen om de brand in een aantal woningen te bestrijden. Niemand raakte gewond, wel is bij de brand een kat overleden. Daarover straks meer hier in de middagshow. Daarnaast ook ander nieuws en heel veel lekkere muziek voor het einde van je werkdag, het begin van je maandagavond. Eva Max, Shepherd onderweg. En dit is Duffy met Mercy bij de middagshow voor Twente.

0: Blijft er ook een lekker liedje deze van The Counting Crows en Vanessa Carlton samen. Big Yellow Taxi. En daarvoor nog Duffy met Mercy bij de middagshow voor Twente. Welkom in alweer het tweede gedeelte van de middagshow met vandaag in ieder geval een lekker dagje.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Lekker na zomer met maar liefst 24 graden. Nou, het wordt zelfs morgen en overmorgen nog ietsje warmer met maar liefst 27 graden. Het is echt bizar zo voor eind september. Nou, geniet er maar gewoon van. De klimaatverandering heeft ook zo zijn voordelen. Hoewel je dat natuurlijk niet te hard moet zeggen. Want ja, het is natuurlijk nog steeds veel te droog. Hè. Dat zie je ook in de natuur. Veel bomen die al veel eerder de blaadjes waren verloren. Dus dat is ook geen goede situatie natuurlijk. De grote brand gisteren in het centrum van Almelo. Na het slaande brand in de 7 bosjes. De brand die begon waarschijnlijk op het balkon van een woning op de eerste verdieping en sloeg vervolgens naar binnen. De brandweer heeft na enige tijd het zijn brandmeester gegeven. Even na de middag werd de brand gemeld. Meerdere blusvoertuigen waren aanwezig. En als gevolg van de brand zijn 12 woningen onbewoonbaar geraakt. Ook is een kat overleden. Heftig hoor. Nou, grote schade dus daar in Almelo. Bewoners kunnen de komende tijd in ieder geval niet terug naar huis, omdat de schade eerst moet worden hersteld aan de 7 bosjes. Je leest meer over dit onderwerp op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Hopelijk in ieder geval snel oplossingen. Maar ja, een brand, hè, het is een van de ergste dingen die je volgens mij kan overkomen. Want je bent echt alles kwijt als je pech hebt. Hè? Hoewel, nou ja, als je je foto's een beetje gedigitaliseerd hebt, valt dat dan nog mee. Vroeger waren mensen ook hun fotoalbums kwijt. Nou, hopelijk, als je erbij betrokken bent, sterkte daar in ieder geval. Je leest er meer over op onze website 120.nl. Zometeen trouwens het laatste nieuws hier op de radio. Ga je ook van ons krijgen. En Shepard met Learning to Fly. Zometeen maar eerst deze fijne van Eva Max.

Shepherd op Twente FM met Learning to Fly. Het is je maandagmiddag met ook nog hier zojuist Eva Max en Kings and Queens. En zometeen hier gaan we hierbij praten. Krijg je een verse update. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. Dat is een fijne nieuwe single van Joegen.

0: koop je brokante, retro, vintage en antiek, gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Als agent, aanklager en rechter kreeg Ben Hendricks uit Hommelo de meest verschrikkelijke zaak onder ogen, maar verloor nooit het onderscheid tussen daad en mens uit het oog. De 69-jarige Hendricks kan niet kiezen tussen zijn werk bij politie, justitie en rechtbank. Hij groeide erin mee en heeft nooit hoeven solliciteren. Afgelopen vrijdag was een afscheidsfeestje in de rechtbank van Almelo. In een flat aan de Zevenbosjes in Almelo is zondagmiddag een grote brand uitgebroken, waarbij volgens de eerste informatie 3 mensen gewond zijn geraakt. De brandweer werd rond 12:30 met meerdere eenheden opgeroepen en hulpdiensten waren massaal aanwezig. Over de oorzaak en de exacte omvang is nog niet zoveel bekend. En bezoekers van het Miro Center in Enschede kunnen vanaf vandaag nog maximaal 3 uur gratis parkeren op het naastgelegen terrein met een blauwe parkeerschijf. Het winkelcentrum wil voorkomen dat plekken langdurig worden bezet door mensen die niet gaan shoppen. Vanochtend worden de blauwe lijnen aangebracht. Naar verwachting is het terrein rond 12:00 weer volledig beschikbaar. En nu het weer. Vanmiddag ligt de temperatuur tussen de 20 en 24 graden. En morgen wordt met een zuidoostenwind nog warmere lucht aangevoerd. Dus wellicht nog hogere temperaturen.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files. Door regen worden dagelijkse files nog wat langer. Op de A12 naar Duitsland sta je bij Arnhem een kwartier vast. De A35 van Enschede naar Zwolle heb je ook een kwartier op onthoud tussen Almelo en Wierde. De A50 van Eindhoven naar Arnhem is de vertraging ook een kwartier tussen Os en knooppunt Bankhoef. En op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein sta je voor knooppunt Bankhoef 10 minuten vast.

Land of Confusion. Lekker energie voor je maandagmiddag met Genesis zojuist op de radio. En ook nog hier het streeknieuws. Nieuws en achtergronden lees je op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met weer een boordevolle uitzending. Onder andere Tones die aanschuift om te praten over hun muziek. Alternatieve psychedelische rock. Nou, je checkt het via 20fm.nl/luister. Waar je heel veel 20fm vindt. Heel veel extra radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. En zo ook dus de nieuwe aflevering van Donderslag. Aandacht voor de alternatieve muziek zien uit Twente in deze uitzending op 20fm.nl/luister. Take it!

Rod Stewart. Ja, hij gaat nog steeds lekker hoor, Rod Stewart. Hij treedt nog steeds op ook. Dit is ook zo'n fijne Crazy About Her. En daarvoor dan Supertramp en Breakfast in America. Bij de middagshow voor Twente. Ik zeg hartelijk goedemiddag. Vandaag alweer 28 september. Maar de temperatuur en de weersomstandigheden doen natuurlijk anders vermoeden. Het zou maar zo een augustusdag kunnen zijn. Nou, vorige week het blijde nieuws dat de Passion naar Oud-Marsum komt volgend jaar. Dan beleeft het stadje in ieder geval opnames en uitzending van het televisieprogramma over de kruising van Jezus Christus. En dat zorgde voor veel commercieel succes, maar ook oplichting werd deze week bekend. Er zijn namelijk mensen in Oud-Marsum benaderd door oplichters die zich voordoen als medewerkers van KRO-NCRV om te vertellen dat het huis geselecteerd is als kleedruimte. De KRO zegt daarover nooit rechtstreeks met inwoners contact op te nemen. Wie toch gebeld wordt of iemand aan de deur krijgt met zo'n verhaal, moet daar niet op ingaan. Maar de politie bellen is het advies. Nou, dat zou je maar gebeuren. Ik denk dat ik ook zou denken, het zou maar kunnen. Misschien, voor je het weet, laat je dus mensen je huis in die je eigenlijk helemaal daar niet zou willen hebben. Dus, wees daar in ieder geval dus bedacht op dat het oplichting zou kunnen zijn als je wordt benaderd. Nou, verder natuurlijk hoge prijzen aan de pomp. Nederlanders die tanken daardoor ook massaal over de grens, blijkt uit cijfers vandaag. Ook veel Twentenaren doen dat. Net over de grens scheelt het toch al gauw wat. En ook maakte de Duitse overheid bekend om de accijns opnieuw te verlagen. Vanaf maart zijn de brandstofprijzen flink gestegen. En het aantal betalingen bij Nederlandse tankstations in de grensregio is behoorlijk afgenomen, blijkt uit een rondgang van een belangenorganisatie. En aan de andere kant wordt er dus in Duitsland en België meer getankt, omdat de prijzen daar lager zijn. Nou, ook in Nederland wordt geroepen over accijnsverlaging. Is dat dan wel zo'n goed idee? Ik geloof dat het kabinet dat wel wil gaan doen. Maar daar zeggen critici weer over. Ja, dat komt bij alle Nederlanders terecht en moet ergens anders weer van betaald worden. Misschien is het beter om een regeling in de lucht te krijgen die voor de mensen die het financieel minder makkelijk hebben wat verlichting brengt. Zit natuurlijk ook wat in, maar als er weer een hele complexe regeling uit voortkomt die we moeten controleren met allerlei extra ambtenaren, kun je dan ook weer afvragen hoe ingewikkeld dat dan weer is. Maar goed, er wordt over nagedacht. Ik denk dat dat al heel wat is, maar voorlopig zullen de prijzen aan de pond

is toch een beetje onze nieuwe Mr. Songfestival. En dat de Teach-In natuurlijk jarenlang een soort vaandeldrager hadden voor de winst voor Nederland bij het Songfestival, is dat sinds een aantal jaren Duncan Lawrence. Zojuist hoorde je met Electric Life. En volgend jaar doet Nederland toch mee aan het Songfestival. Eerder zei Avro Tros als organiserende omroep bij Doen Het Niet. Nou, de NPO heeft gezegd, we gaan het wel doen. Maar ja, dat is natuurlijk een lastige, ingewikkelde situatie. Want de Avro Tros zei, we doen niet mee vanwege de Israëlische deelname, die dan weer in Gaza nogal wat discutabele dingen doet. Maar ja, welke artiest gaat zijn nek uitsteken om namens Nederland dan toch mee te doen? Want ja, ben je dan als artiest voor Israël? Ik denk dat je dat aan je kont wil hebben hangen. Maar goed, het zal een lastige uitdaging worden om een artiest te selecteren die namens Nederland op het Songfestival wil staan. Maar ja, goed, dus vast wel iemand te vinden. Een of andere gek die zegt, nou ja, prima, kan mij niet schelen. Ik ga vooral voor mijn eigen succes. Dat kan natuurlijk maar zo. Dit is de Bit Machine, Somebody Real, bij de middagshow tot 7 uur vanavond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt. Op candidacoach.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in één ruimte zitten, is de redenering. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Er werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken omdat een motor uitviel. Tijdens de urenlange test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. SpaceX heeft bijna 10 jaar aan het plan gewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm tussen de 25 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een paar wegen is het nog wel druk. Zoals op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor knooppunt Bankhoef. Vertraging is een kwartier. De A12 naar Duitsland sta je bij Arnhem ook nog een kwartier in de file. Op de N332 rijdt het langzaam van Raalte naar Lochem. Bij Lochem is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is Twente FM.

0: Stella Lefty, moment van rust in je maandagavond. Met grote hit van dit moment, Boston. En ook hoorde je de Doctor nog, die was van The Doobie Brothers. Ook fijne energie hoor, heerlijk.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom in je maandagavond, we hebben het weer gered. Het is inmiddels 10 minuten over 6. Vandaag 28 september, maar als je naar de weersomstandigheden kijkt... ja, het had maar zo een augustusdag kunnen zijn. Wat een heerlijke dag zeg. Het werd maar liefst 24 graden. Vanavond en vannacht kunnen er overigens wel een paar buien vallen... maar morgen opnieuw een warme dag. Het wordt dan maar liefst 27 graden. Nou, het is een dingetje. Verder vandaag in het nieuws dat mensen die een grote erfenis krijgen... vaker een grotere woning kopen dan mensen die dat niet krijgen. Het is een beetje open deur natuurlijk. Maar daarmee blijft ook de ongelijkheid op de woningmarkt wel een beetje in stand. Kom je uit een welgestelde familie, dan is de kans dat je in een welgesteld huis komt te wonen... zullen we maar zeggen, een stukje groter. En vandaag in het nieuws dat er in Oud-Marsum sprake is van oplichting. Diverse inwoners melden dat ze zijn benaderd door oplichters... die melden dat ze namens KRO en NCRV kleedruimte zoeken voor acteurs van The Passion. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Dus word je toch benaderd, dan zegt de KRO, bel de politie. Dat is misschien dan ook een goed advies. Nou, verder ook ander nieuws gaan we het over hebben hier in de middagshow... met onderweg Adele, Dua Lipa en ook Seal. Eerst is dit Faiz en Know You Better.

0: Rolling in the Deep. Wat mij betreft een van de beste platen van Adele.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En Faiz hoorde je ook nog Know You Better. Voor je maandagavond welkom bij Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. Met afgelopen zaterdag de Burendag. En ook in Twente werd op diverse plekken aandacht besteed aan het evenement. Of de dag eigenlijk waarop je wat meer in contact staat met je buren. Ook in Tubbergen en Geesteren werden allerlei activiteiten gedaan om de handen uit de mouwen te steken. In Geesteren werd het startschot gegeven voor de aanleg van een nieuwe speel- en ontmoetingsplek aan de Zuringstraat. Ook de wethouder van Tubbergen, Ilse Berning, was erbij. En die kwam de eerste tegel wippen. Nou, dat is ook lekker. Verder was ook de wethouder te gast op de Burendag van Bruno van Ommerstraat in Tubbergen. Daar werd ook een symbolische tegel gelegd. Nou, die kon ze meenemen dus uit Geesteren. Want daar wordt namelijk een hinkelbaantje aangelegd. Dat is leuk. Nou, dat soort activiteiten dus om de boel een beetje gezelliger te maken in de buurt en een beetje levendiger. En nog meer mooie initiatieven, want de Risk Factory, je weet wel, op het voormalige vliegveld Twente, daar wordt op 5 oktober een nieuw interactief scenario geopend. Het thema De Breinreis is gericht op mentale gezondheid van jongeren. Zoals je weet blijkt uit onderzoek dat veel jongeren mentale klachten hebben. Ze voelen zich eenzaam. En in dit thema komen aspecten aan bod, zoals hoe je gedachten, gevoelens en sociale druk invloed kunnen hebben op iemands welzijn. En ook leren jongeren de signalen herkennen en hoe ze steun kunnen bieden aan een ander. Nou, dat gaat dus gebeuren op de Risk Factory. De opening op maandag 5 oktober. Dat is volgende week maandag dus. Kun je vast in je agenda zetten. Ik denk een initiatief waar ook in de regio best wel wat behoefte aan is, blijkt hieruit. Welkom bij de middagshow met Dua Lipa. Dit is Illusion.

Doe maar iets lekkers uit de jaren 90. Dat was de mail van Rob die ik zojuist kreeg. Dat is natuurlijk heel veel. Maar ik dacht aan deze van Seal Crazy. Die stond er toevallig al in. Ik denk, nou, dan krijg je die van. Maar juist zo makkelijk kan het zijn. Daarvoor trouwens dat Dua Lipa en Illusion. Welkom bij Twente FM. Het is maandagavond. En dit is die grote hit van Bebe Rexha.

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Almeloze Molukse gemeenschap herdacht afgelopen zaterdag een driekwart eeuw Molukkers in Nederland bij verenigingsgebouw Akar Bahar. Woordvoerder Giancarlo Piranusa zegt dat de Molukse gemeenschap vindt dat hun verleden nauwelijks bekend is, omdat het uit geschiedenisboekjes op school is weggelaten. Hij zegt dat dit nu anders is en ouders er steeds meer over vertellen. Impuls en Wijkracht gaan in Oldenzaal bestuurlijk samenwerken. De uitvoering van sociaal werk wordt ondergebracht bij Impuls en het bestuur komt onder de Wijkrachtgroep. De ondernemingsraden van beide organisaties adviseerden positief. Verschillende toekomstscenario's werden onderzocht naar continuïteit en kwaliteit. Voor inwoners verandert voorlopig weinig. Activiteit en dienstverlening blijven zoals gewend en de ondersteuning blijft lokaal georganiseerd. En een jonge fietser is maandagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising Usselenrondweg en Bruggertstraat in Enschede. De hulpdiensten kwamen rond 8 uur ter plaatse en een Duits traumateam werd ook per helikopter ingevlogen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het MST in Enschede. De Usselenrondweg werd volledig afgesloten. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond? Ten begin van de nacht zijn er overal nog enkele buien mogelijk. In de loop van de nacht wordt het wel weer overal droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef met een kwartier tijdverlies. En van Arnhem naar Os heb je nog 10 minuten oponthoud bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

begin van de hip-hop scene. Met toen al de eerste commerciële hitjes. Waaronder dus deze van De La Soul, Me, Myself and I. En daarvoor hoorde je ook nog het Twente FM streeknieuws. Dat lees je na op 120.nl. Je nieuwsarchief met nieuws, achtergronden en ook gemiste interviews. En ook online een nieuwe aflevering van het politiek discussieprogramma Kwartetten. Met aan tafel deze keer Mitchell Boers, Jacques Dijkers en Maaike Kloet. Op de agenda staan onder andere problemen met hangjongeren in de wijk Groot-Drienen. En ook wordt gesproken over de derde McDonald's die Hengelo zou moeten krijgen in de wijk Hassler S. Daar zijn plannen voor. Zorgt voor de nodige onrust. Wat gaat er gebeuren? Het zal in ieder geval waarschijnlijk een hoop zooi op straat opleveren.

stemgeluid van Ellie Goulding in deze plaat van Anima. Hypnotized hoorde je voorbij komen. Lekkere nazomerdag. Vandaag wordt het 24 graden. Ook vanavond en vannacht dan blijft het nog lang warm. De temperaturen die dalen niet verder dan een graad of 16. Maar er volgen wel een paar buien vannacht. Dus hou daar even rekening mee. Morgen, de dinsdag, die ziet er ook lekker uit. Dan is er opnieuw veel ruimte voor de zon. De temperaturen die lopen op naar dan zelfs 27 graden. En er zijn wat lichte wolkenvelden. De woensdag ook nog zo'n dag met veel zon. En temperaturen die uitkomen rond de 27 graden. Maar vooral donderdag staan er de nodige buien ingetekend. Dan wordt het nog maar 21 graden. Aan 21 graden is natuurlijk voor eind september nog steeds astronomisch hoog. En ook richting je weekend blijft het een beetje hetzelfde. Ruimte voor de zon, af en toe het wolkenvelden en dan nog zo'n 20 graden. Dus lekker nazomer.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims blijft er ook gewoon een hele fijne plaats. Juist hier daarvoor Donna Lewis en I Love You Always and Forever. Nou, en daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. En dat betekent dat het zometeen alweer ruimte maken is voor Richard de Vetter, je host voor de maandagavond. En wat mij betreft morgen weer een nieuwe Twente komt thuis. Wat mij betreft spreken we elkaar dan weer. Dan in ieder geval weer een hoop actualiteit, nieuws uit de streek. Dus dat gaat goed komen. Geniet van je maandagavond en misschien nog even een beetje genieten van het leven.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is alsof je tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood. Ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters, dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het Plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Ja, Suzanne en Freek. En daarvoor hoorde je natuurlijk die gigantische hit Die Die van Shakira en Burna Boy. Je weet wel, het nummer van het WK. En je hoorde natuurlijk net Suzanne en Freek met slapeloosheid. En ik moet eerlijk bekennen dat ik vannacht daaraan heb geleden. Ik hoop dat jij een hele goede nacht hebt gehad. Ik had hem in elk geval niet. Ik denk dat ik iedere minuut van de klok heb voorbij zien komen. Tot om 6:30 het wekkertje weer ging. Nou ja, het was dus een wanhopige dag vandaag. Want ik heb me echt door de dag heen moeten slepen. Ik hoop dat jij een betere dag hebt gehad. Dat jij gewoon lekker fris en fruitig jezelf door de maandag heen hebt gebikkeld. En gewoon weer met goede moed aan deze werkweek bent begonnen. Maar goed, ik zit hier weer. Ik heb er zin in vanavond. En jij en ik gaan er ongetwijfeld weer een hele fijne avonddienst van maken. Ik heb vooral heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Keen komt voorbij. Something Happens komt voorbij. Maar eerst de fijne plaat van Michael Bublé. Haven't Met You Yet.

heel erg belangrijk. Ja, wat wij zagen in onderzoeksverband, dat we door middel van innovatie de diagnose van 47 na 12 weken kunnen terugbrengen. Dus dat is echt een hele grote winst voor de patiënt. Ja, wat wij hebben gedaan, er was al een algoritme wat keek naar hersenfilmpjes. En die hersenfilmpjes zijn heel belangrijk om epilepsie vast te stellen. Je kijkt daarin naar bepaalde afwijkingen die dat dan bepalen. En wat je het liefste zou doen is direct een langdurig hersenfilmpje. Want dan heb je en heel veel gegevens en dan pak je vaak ook de slaap mee. En we weten dat in slaap die afwijkingen meer voorkomen. Maar dat deden we nog niet standaard, omdat het best lang duurt om zo'n hersenfilmpje te bekijken. Wel zo'n 2 tot 3 uur. Nou, AI, natuurlijk, die kan dat binnen een kwartier. En dat hebben we in onderzoeksverband getest tussen 2 groepen. Nou, zeker, want hoe wij het hebben gedaan is, nou, het algoritme was sowieso van tevoren al getest. En dat liet het zien dat het eigenlijk net zo goed was als een getrainde neuroloog. Maar daarnaast hielden we altijd, ja, de human in the loop noem je dat. Wij controleerden altijd nog het werk. Maar doordat we alleen maar de gevonden afwijkingen hoefden te bekijken, in plaats van dat hele hersenfilmpje, hadden we alsnog de winst qua tijd. In MST wordt het algoritme al gebruikt en is het gewoon toegankelijk. Verder in Twente en ook in Nederland wordt het nog niet zoveel gebruikt. En dat komt omdat, nou ja, wij hebben nu bij ons laten zien dat dit werkt. Maar de vraag is altijd in de geneeskunde of dat dan ook in andere ziekenhuizen net zo goed werkt. Dus dat is een heel belangrijke vervolgstap die nog gemaakt moet gaan worden. Voor mij persoonlijk was het ook heel belangrijk. Vandaar dat je de mogelijkheid krijgt om 3 jaar onderzoek te doen, krijg je ook de mogelijkheid om allerlei verschillende workshops bij te wonen waar je normaal gesproken, ja, als onderzoeker bijvoorbeeld aan een universiteit helemaal geen toegang tot hebt. En het krijgt zeker een vervolg. Momenteel is de tweede lichting al een jaar onderweg. En tijdens ons event hebben ze ook kunnen laten weten dat volgend jaar een derde lichting zal gaan starten. Dus echt super mooi nieuws.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, omheen nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheid.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Almeloze Molukse gemeenschap herdacht afgelopen zaterdag een driekwart eeuw Molukkers in Nederland bij verenigingsgebouw Akar Bahar. Woordvoerder Giancarlo Piranusa zegt dat de Molukse gemeenschap vindt dat hun verleden nauwelijks bekend is, omdat het uit geschiedenisboekjes op school is weggelaten. Hij zegt dat dit nu anders is en ouders er steeds meer over vertellen. Impuls en Wijkkracht gaan in Oldenzaal bestuurlijk samenwerken. De uitvoering van sociaal werk wordt ondergebracht bij Impuls en het bestuur komt onder de Wijkkrachtgroep. De ondernemingsraden van beide organisaties adviseerden positief. Verschillende toekomstscenario's werden onderzocht naar continuïteit en kwaliteit. Voor inwoners verandert voorlopig weinig. Activiteit en dienstverlening blijven zoals gewend en de ondersteuning blijft lokaal georganiseerd. En een jonge fietser is maandagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising Usselenrondweg en Bruggertstraat in Enschede. De hulpdiensten kwamen rond 8 uur ter plaatse en een Duits traumateam werd ook per helikopter ingevlogen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het MST in Enschede. De Usselenrondweg werd volledig afgesloten. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond? En begin van de nacht zijn er overal nog enkele buien mogelijk. In de loop van de nacht wordt het wel weer overal droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Nou, en Alex Warren. En ik moet het toch weer even hebben over de voetbalvrouwen van FC Twente. Want die hebben gistermiddag een absolute monsterzege geboekt. AZ werd op eigen veld compleet weggespeeld en met 0-5 naar huis gestuurd. Ze staan na 6 wedstrijden nog altijd foutloos en heel erg mooi bovenaan. En echt een diepe buiging voor deze powervrouwen. Voor de mannen van FC Twente was het daarentegen lekker rustig. Die hadden namelijk even een interlandbreak. Maar wij hier bij Twente FM hebben zeker geen break. Ik ga gewoon in één ruk door met alleen maar fijne muziek en leuke items. De volgende plaat is ook weer zo heerlijk. En doet het momenteel zo verschrikkelijk goed. Hier is Ella Langley met het prachtige Choosing Texas.

0: Ik vind het zo een mooie plaat, deze van Ella Langley. Ik hoop jij trouwens ook. En dan ga ik het nu toch even met je hebben over een onderwerp dat ons allemaal kan raken, maar waar helaas nog te vaak in stilte over wordt gezwegen. Mijn collega Wim had vanmorgen in de ochtendshow namelijk een heel bijzonder en vooral ook openhartig interview met Michaela Kamphuis. Michaela heeft een boek geschreven met de titel die direct binnenkomt. Het heet Kutzooi. Het is een ontzettend rauw en eerlijk, maar ook krachtig boek over haar strijd tegen baarmoederhalskanker.
1: Het moet inderdaad even binnenkomen, want dat is het verhaal ook. Ik heb baarmoederhalskanker gehad en daarna een recidief. En

0: Ja, eigenlijk na de eerste diagnose dacht ik van, hè, dit moet eruit en ik ga verder. En door het recidief merkte ik dat kanker niet zomaar een afgesloten hoofdstuk wordt. Niet lichamelijk, maar ook niet mentaal. Dus de angst die er zat, reist altijd met me mee. En ja, het is gewoon kutzooi. Het verwijst naar de gynaecologische kanker, maar ook naar alle ellende die erbij komt kijken, zeg maar. Dit begon eigenlijk als een stukje verwerking voor mezelf. En ja, gekscherend liet ik het een keer aan mijn oncoloog lezen. En die zei van, joh, je moet daar wat mee doen. Want ik denk dat je daar heel wat vrouwen mee kan bereiken. En zodoende ben ik gaan schrijven. En het zijn eigenlijk allemaal korte columns wat één groot verhaal vormt. En zo is het gaan stromen. De verhalen gaan ook eigenlijk in dat opzicht alle kanten op. Ik schrijf echt een beetje vanuit mijn eigen hoofd. Het ene in de column is heel grappig, het andere column is heel emotioneel. Dan weer boosheid, frustratie. Hier en daar wat Twentse nuchterheid. Omdat ja, de humor hield me staande. Maar ook ik laat al mijn gevoelens gebeuren. En ik neem de lezer daar ook in mee. Het lijkt nog zo ver weg, maar het gaat ontzettend snel. En ja, mensen kunnen al via mijn eigen website het boek op pre-orderen. En ja, de pre-orders stromen al binnen.
1: Nou, gefeliciteerd, Michaela Campus, dat jouw boek nu al zo veelvuldig wordt besteld. En ik kan me ook voorstellen dat dit natuurlijk zo ontzettend veel mensen raakt. Niet alleen vrouwen die worden getroffen, maar natuurlijk ook gewoon partners of mensen die het misschien al achter de rug hebben of er nog middenin zitten. In elk geval heel mooi dat zij zich zo kwetsbaar durft op te stellen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: nou,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
14: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
15: Online

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jetten en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jetten zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Dit is zo'n liedje wat ik wel eens probeer te zingen, die hele hoge toon. En dat klinkt natuurlijk altijd verschrikkelijk vals. Ik heb ook echt medelijden met mijn buren. Je hoorde I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Fijn dat je er bent bij het tweede uur van de avonddienst hier op Twente FM. Superleuk dat je hebt afgestemd. En jij en ik gaan er ook het komende uur weer een heerlijke rit van maken. En over heerlijk gesproken, iedereen verdient in het leven natuurlijk gewoon het allerbeste, toch? Gewoon echte liefde, echte aandacht en zeker meer dan het absolute minimum. En laat de popsensatie van dit moment daar nou net een geweldig liedje over hebben geschreven. Hier is Roxy Dekker met Bare Minimum.

0: hoorde Taylor Swift met The Faith of Ophelia. En daarvoor Christopher Cross met All Right. En helemaal all right is het helaas niet in onze eigen grensstreek losser. De kersverse burgemeester Jeroen Diepemaat heeft namelijk een dringende noodkreet geuit. En nodigde de minister uit voor een serieus gesprek. Er moet nu echt wat gaan gebeuren in Den Haag voor de grensstreek. Mijn collega Wim had vanmorgen in de ochtendshow een exclusief en heel helder gesprek met Jeroen Diepemaat over de situatie en wat er nu precies op het spel staat.
1: Nee, nou ja, de brief is er net uit, dus die reactie had ik nog niet direct verwacht. Maar ik hoop dat die snel komt.
2: Nou, wat we inmiddels hebben gezien is dat aan de Duitse kant de grenscontroles zijn aangepast op heel wat plekken. Dat is vorige week gebeurd. Dus er zijn bij heel wat overgangen waar vaste controles stonden, zoals ook bij de Lutte, zijn die veranderd in flexibele controles. Dus zijn er vaste controleposten weg. Er is echter één grote uitzondering en dat is langs de A1 bij de Lutte. En ik moet zeggen dat mij dat wel heeft teleurgesteld. Blijkbaar kan het dus wel, het aanpassen van de controles. Dus blijkbaar is men daartoe bereid inmiddels. Maar om een of andere reden zit de A1-grensovergang daar nog niet bij. En dat is wat mij betreft iets wat ook snel aangepast zou moeten worden. En dat willen we graag laten zien aan de minister. Ja, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Kijk, er wordt gezegd dat dit een overgang is met heel veel verkeersbewegingen. Nou, op zich klopt dat, maar in mijn beeld is de A12 dat ook en daar is het ook gestopt. Dus ik zie het verschil niet zo. Dus wat mij betreft, als dat op die andere plekken aangepast kan worden, moet dat bij ons ook prima kunnen. En ik denk dat dat al voor een grote teruggang van de overlast zou zorgen. Ja, goed, mijn beeld daarbij is dat overal waar je controleert, vind je dingen. En ik ben ook helemaal niet per se tegen dingen controleren, want dat is ook gewoon hartstikke nodig soms. Alleen, mijn pleidooi blijft, doe dat nou niet steeds op diezelfde plek langs de grens, want dan heeft iedere keer die grensregio er last van. Maar doe dat flexibel, zoals het nu op andere plekken in Duitsland ook weer gaat gebeuren. Dat kan namelijk gewoon. Goeie vraag. Kijk, het enige wat ik kan doen is de uitnodiging versturen en het is altijd aan degene die uitgenodigd wordt om daar dan op te reageren en op in te gaan. De reactie hebben we nog niet ontvangen. Ik ga ervan uit dat die reactie echt wel komt. Of het bezoek ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden, zullen we zien. Maar ik nodig de minister van harte uit, ook via hier. Om gewoon ook zelf te kijken wat de gevolgen zijn van deze controles. Want ik denk dat dat gewoon goed is.

0: Sting met het legendarische If I Ever Lose My Faith in You. En vlak daarvoor de pompende beats van The Weeknd met Take My Breath. We blijven nog even lekker in die heerlijke flow hangen, want voordat we naar de boodschappen gaan, heb ik een plaat die garandeert een glimlach op je gezicht over.
1: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds, or it blinds me?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Almeloze Molukse gemeenschap herdacht afgelopen zaterdag een driekwart eeuw Molukkers in Nederland bij verenigingsgebouw Akkar Bahar. Woordvoerder Giancarlo Piranusa zegt dat de Molukse gemeenschap vindt dat hun verleden nauwelijks bekend is, omdat het uit geschiedenisboekjes op school is weggelaten. Hij zegt dat dit nu anders is en ouders er steeds meer over vertellen. Impuls en Wijkkracht gaan in Oldenzaal bestuurlijk samenwerken. De uitvoering van sociaal werk wordt ondergebracht bij Impuls en het bestuur komt onder de Wijkkrachtgroep. De ondernemingsraden van beide organisaties adviseerden positief. Verschillende toekomstscenario's werden onderzocht naar continuïteit en kwaliteit. Voor inwoners verandert voorlopig weinig. Activiteit en dienstverlening blijven zoals gewend en de ondersteuning blijft lokaal georganiseerd. En een jonge fietser is maandagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising Usselenrondweg en Bruggertstraat in Enschede. De hulpdiensten kwamen rond 8 uur ter plaatse en een Duits traumateam werd ook per helikopter ingevlogen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het MST in Enschede. De Usselenrondweg werd volledig afgesloten. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond. En begin van de nacht zijn er overal nog enkele buien mogelijk. In de loop van de nacht wordt het wel weer overal droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

is zo'n plaat waar je ook zo ontzettend lekker kan meeblaren. Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock and Roll. En daarvoor hoorde je Orchestral Maneuvers in the Dark. En we blijven gewoon heel veel hele lekkere muziek hier draaien bij Twente FM voor jou. Ik heb nu Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want.

0: What I want. Ja, heel eerlijk gezegd, soms weet je het wel. En soms weet je het gewoon ook even helemaal niet. Maar gelukkig weten Suzanne en Daphne van Merkhuis Ammerlo het wel heel erg goed. En ze hebben in Ammerlo iets ontzettend leuks en unieks neergezet voor kinderen.
1: Vorig jaar in september ontstond het idee voor Maakhuis Ammerlo. Een kindermuseum. Nou, veel tussendoor geregeld, achter de schermen. Uiteindelijk kwamen we in contact met de gemeente. Die hebben ons geholpen aan een pand aan de Grote Straat 62. En de afgelopen tijd is vooral Suzanne mega druk geweest in het pand met allemaal vrijwilligers. En nu is het bijna zover dat we gaan openen.
2: Nou, de basis was eigenlijk om echt een plek te creëren waar kinderen in aanraking kunnen komen met kunst op echt een hele laagdrempelige manier. Omdat heel veel leerlingen uit mijn klas waar ik mee werk, die kennen dat eigenlijk niet. En ik merkte zelf als moeder dat er op een regenachtige dag ook niet echt veel te doen was in Ammerlo. Dus ik dacht, ja, hoe mooi is dat dan om eigenlijk te combineren. En dat ze daar dus kunnen spelen in de kunst. En dan op die manier er al mee in aanraking komen. Je mag lekker alles aanraken. Overal mee spelen in plaats van met je handen op je rug naar een schilderij kijken. Kun je hier ook gewoon zelf lekker bezig. Je kunt, als je echt een heel mooi kunstwerk gemaakt hebt,

hem zelf ook lekker hier ophangen op de muur. Zodat iedereen kan komen kijken naar jouw werk. Maar vooral dus lekker dat je alles mag aanraken. Overal aan mag zitten, alles mag ontdekken. Ja, tenminste, mijn oudste dochtertje was destijds 2. En dus ik dacht van, hey, hoe leuk is het als je voor de basisschoolleeftijd ook al ergens naartoe kunt. En dan eigenlijk de hele basisschool meetrekken daarin. Ja. Nou, wat ze precies kunnen doen, dat blijft natuurlijk een klein beetje een verrassing nog. Hè? Maar er staan 5 installaties waar ze eigenlijk van alles kunnen doen. Ze kunnen zelf dingetjes maken, voelen, uitproberen. En eigenlijk zijn ze gewoon aan het spelen met speelgoed wat ze thuis niet hebben of heel erg groter. En wat dus eigenlijk stiekem een beetje kunst is.

Van Afrojack's Never Forget You naar I Wish van Stevie Wonder. En ik ga afsluiten met Ed Sheeran. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze avonddienst. Donderdagavond ben ik er weer. Ik hoop dat je dan ook afstemt op Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
15: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
16: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
17: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar... nog in je broek zit.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Almeloze Molukse gemeenschap herdacht afgelopen zaterdag een driekwart eeuw Molukkers in Nederland bij verenigingsgebouw Akkar Bahar. Woordvoerder Giancarlo Piranusa zegt dat de Molukse gemeenschap vindt dat hun verleden nauwelijks bekend is, omdat het uit geschiedenisboekjes op school is weggelaten. Hij zegt dat dit nu anders is en ouders er steeds meer over vertellen. Impuls en Wijkkracht gaan in Oldenzaal bestuurlijk samenwerken. De uitvoering van sociaal werk wordt ondergebracht bij Impuls en het bestuur komt onder de Wijkkrachtgroep. De ondernemingsraden van beide organisaties adviseerden positief. Verschillende toekomstscenario's werden onderzocht naar continuïteit en kwaliteit. Voor inwoners verandert voorlopig weinig. Activiteit en dienstverlening blijven zoals gewend en de ondersteuning blijft lokaal georganiseerd. En een jonge fietser is maandagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising Usselen-Rondweg en Bruggertstraat in Enschede. De hulpdiensten kwamen rond 8 uur ter plaatse en een Duits traumateam werd ook per helikopter ingevlogen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het MST in Enschede. De Usselen-Rondweg werd volledig afgesloten. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond? Ten begin van de nacht zijn er overal nog enkele buien mogelijk. In de loop van de nacht wordt het wel weer overal droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de Markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
13: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
14: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijventerrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij honderdduizenden mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. En topchef Mike Kuipers is onverwachts overleden. Hij werd bekend als de rechterhand van Johnny Boer bij het bekende restaurant De Liberijen. Veel mensen uit de horeca reageren geschokt op zijn overlijden. De 40-jarige Kuipers rende vorige week de Dam tot Damloop, kreeg een hartinfarct en raakte in coma. Dit weekend overleed hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Almeloze Molukse gemeenschap herdacht afgelopen zaterdag een driekwart eeuw Molukkers in Nederland bij verenigingsgebouw Akar Bahar. Woordvoerder Giancarlo Piranusa zegt dat de Molukse gemeenschap vindt dat hun verleden nauwelijks bekend is, omdat het uit geschiedenisboekjes op school is weggelaten. Hij zegt dat dit nu anders is en ouders er steeds meer over vertellen. Impuls en Wijkkracht gaan in Oldenzaal bestuurlijk samenwerken. De uitvoering van sociaal werk wordt ondergebracht bij Impuls en het bestuur komt onder de Wijkkrachtgroep. De ondernemingsraden van beide organisaties adviseerden positief. Verschillende toekomstscenario's werden onderzocht naar continuïteit en kwaliteit. Voor inwoners verandert voorlopig weinig. Activiteit en dienstverlening blijven zoals gewend en de ondersteuning blijft lokaal georganiseerd. En een jonge fietser is maandagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising Usselenrondweg en Bruggertstraat in Enschede. De hulpdiensten kwamen rond 8 uur ter plaatse en een Duits traumateam werd ook per helikopter ingevlogen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het MST in Enschede. De Usselenrondweg werd volledig afgesloten. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond? En begin van de nacht zijn er overal nog enkele buien mogelijk. In de loop van de nacht wordt het wel weer overal droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weven rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Thijs Pennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog 1 keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwe.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zegt ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. En dan het weer van Weer Online. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En er kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.